0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: President Macron meldt dat de natuurbrand bij Biscarrosse in het departement Landes onder controle is. Boeren overhandigden bij het gemeentehuis in Borculo een brandbrief aan het college. De vier vermiste Nederlanders op het Malawi-meer zijn gevonden, meldde het ministerie van Buitenlandse Zaken gisteren. De rechtbank Midden-Nederland blijft dwangsommen opleggen aan de dienst toeslagen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De rechtbank Midden-Nederland blijft dwangsommen opleggen aan de dienst toeslagen, ondanks een eerdere beslissing van de Raad van State om daarmee te stoppen. Volgens de rechtbank verliezen gedupeerde ouders anders een belangrijk drukmiddel. De uitspraak heeft directe gevolgen voor 3 ouders, die bij vertraging alsnog geld krijgen. President Macron meldt dat de natuurbrand bij Biscarrosse in het departement Landes onder controle is. Dat noemde hij goed nieuws voor heel Landes tijdens een bezoek aan een crisiscentrum in het naburige Gironde. Daar woedt een veel grotere brand die tot op enkele kilometers van Bordeaux is genaderd. Tienduizenden mensen werden al geëvacueerd. Boeren overhandigden bij het gemeentehuis in Borculo een brandbrief aan het college. Honderden agrariërs verzamelden zich met trekkers en omgekeerde vlaggen tegen de stikstofplannen. Aanleiding is een brief van minister Van Essen die de ammoniakuitstoot in 2030 met 23% tot 25% wil verlagen en melkveehouders vanaf 2035 maximaal 2,6 koeien per hectare toestaat. De 4 vermiste Nederlanders op het Malawi-meer zijn gevonden, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken maandag. Ook de 3 lokale bemanningsleden zijn terecht en krijgen medische hulp. De groep vertrok zondag vanuit Tanzania, maar arriveerde niet in Malawi, waarna een zoekactie volgde. Mogelijk kreeg de boot een mechanisch defect.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht trekt de laatste bui uit het oosten weg. De temperatuur daalt naar 10 tot 17 graden en het blijft droog. Morgenochtend start het noorden met bewolking, maar in het zuiden schijnt de zon, waarna overal zonneschijn ontstaat en het al 22 tot 27 graden wordt. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.

0: You are.
1: Ujala Radio, headlines.
2: President Macron meldt dat de natuurbrand bij Biscarros in het departement Landes onder controle is. Boeren overhandigden bij het gemeentehuis in Borculo een brandbrief aan het college. De vier vermiste Nederlanders op het Malawi-meer zijn gevonden, meldde het ministerie van Buitenlandse Zaken gisteren. De rechtbank Midden-Nederland blijft dwangsom opleggen aan de dienst toeslagen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

U luistert naar Ujala Radio. Ons telefoonnummer tijdens kantooruren is 020-409-0807, dus 020-409-0807. Kijk ook op ujala.nl.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De rechtbank Midden-Nederland blijft dwangsom opleggen aan de dienst toeslagen, ondanks een eerdere beslissing van de Raad van State om daarmee te stoppen. Volgens de rechtbank verliezen gedupeerde ouders anders een belangrijk drukmiddel. De uitspraak heeft directe gevolgen voor 3 ouders, die bij vertraging alsnog geld krijgen. President Macron meldt dat de natuurbrand bij Biscarrosse in het departement Landes onder controle is. Dat noemde hij goed nieuws voor heel Landes tijdens een bezoek aan een crisiscentrum in het naburige Gironde. Daar woedt een veel grotere brand die tot op enkele kilometers van Bordeaux is genaderd. Tienduizenden mensen werden al geëvacueerd. Boeren overhandigden bij het gemeentehuis in Borculo een brandbrief aan het college. Honderden agrariërs verzamelden zich met trekkers en omgekeerde vlaggen tegen de stikstofplannen. Aanleiding is een brief van minister Van Essen die de ammoniakuitstoot in 2030 met 23% tot 25% wil verlagen en melkveehouders vanaf 2035 maximaal 2,6 koeien per hectare toestaat. De 4 vermiste Nederlanders op het Malawi-meer zijn gevonden, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken maandag. Ook de 3 lokale bemanningsleden zijn terecht en krijgen medische hulp. De groep vertrok zondag vanuit Tanzania, maar arriveerde niet in Malawi, waarna een zoekactie volgde. Mogelijk kreeg de boot een mechanisch defect.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht trekt de laatste bui uit het oosten weg. De temperatuur daalt naar 10 tot 17 graden en het blijft droog. Morgenochtend start het noorden met bewolking, maar in het zuiden schijnt de zon, waarna overal zonneschijn ontstaat en het al 22 tot 27 graden wordt. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.

0: You are.
1: Ujala Radio, headlines.
2: President Macron meldt dat de natuurbrand bij Biscarrosse in het departement Landes onder controle is. Boeren overhandigden bij het gemeentehuis in Borculo een brandbrief aan het college. De 4 vermiste Nederlanders op het Malawi-meer zijn gevonden, meldde het ministerie van Buitenlandse Zaken gisteren. De rechtbank Midden-Nederland blijft dwangsommen opleggen aan de dienst toeslagen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Oegjan Radio, al jaren uw favoriet. Vermaais, familieberichten, nieuws, advertenties, stories. En natuurlijk de mooiste nummers. Stay tuned on Oegjan Radio.

0: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Bewoners van 9 geëvacueerde Spaanse dorpen mogen weer naar huis. De branden woedden vooral in de provincie Avila en de regio Madrid en troffen ook een deel van Toledo. In die provincie blijven nog 2 gemeenten ontruimd. Ook veel wegen werden maandagavond weer vrijgegeven. Het cruiseschip De Otella vertrok vanuit Nijmegen met 140 passagiers richting Straatsburg, maar haalt die bestemming door de lage waterstanden waarschijnlijk niet. Kapitein Seybrand zegt dag voor dag te bekijken hoe ver ze komen. Met de huidige diepgang redt het schip het net aan tot Koblenz. Ook op de Donau blijven waterstanden voor riviercruises een uitdaging. President Macron meldt dat de natuurbrand bij Biscarros in het departement Landes onder controle is. Dat noemde hij goed nieuws tijdens een bezoek aan het crisiscentrum in de naburige Gironde. Daar woedt een veel grotere brand die tot op enkele kilometers van Bordeaux is genaderd. Tienduizenden mensen werden al geëvacueerd. En de rechtbank Midden-Nederland blijft dwangsommen opleggen aan de dienst toeslagen, ondanks een eerdere beslissing van de Raad van State om daarmee te stoppen. Volgens de rechtbank verliezen gedupeerde ouders een belangrijk drukmiddel. De uitspraak heeft directe gevolgen voor 3 ouders die bij vertraging alsnog geld krijgen. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de hardnekkige bewolking in het noordoosten snel oostwaarts. Elders in het land schijnt de zon. Dankzij flinke zonnestralen loopt de temperatuur in de middag flink op. In het zuiden is het zelfs zomers warm met maxima rond de 25 graden of meer. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Hey, hallo allemaal. Je luistert naar Ujala Radio, waar muziek staat en jij meezingt. Zet hem harder. Dit is jouw sound.

You are. Ujala Radio Headlines. Bewoners van 9 geëvacueerde Spaanse dorpen mogen weer naar huis. Het cruiseschip de Otella vertrok uit Nijmegen, maar weet niet hoe ver die komt. President Macron meldt dat de natuurbrand bij Biscarros in het departement Landen onder controle is. En de rechtbank Midden-Nederland blijft dwangsommen opleggen aan de dienst toeslagen, ondanks een eerdere beslissing van de Raad van State. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

dat dus ook. Jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Bewoners van 9 geëvacueerde Spaanse dorpen mogen weer naar huis. Het cruiseschip de Otella vertrok uit Nijmegen, maar weet niet hoe ver die komt. President Macron meldt dat de natuurbrand bij Biscarros in het departement Landen onder controle is. En de rechtbank Midden-Nederland blijft dwangsommen opleggen aan de dienst toeslagen, ondanks een eerdere beslissing van de Raad van State. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Bewoners van 9 geëvacueerde Spaanse dorpen mogen weer naar huis. De branden woedden vooral in de provincie Avila en de regio Madrid en troffen ook een deel van Toledo. In die provincie blijven nog 2 gemeenten ontruimd. Ook veel wegen werden maandagavond weer vrijgegeven. Het cruiseschip De Otella vertrok vanuit Nijmegen met 140 passagiers richting Straatsburg, maar haalt die bestemming door de lage waterstanden waarschijnlijk niet. Kapitein Seybrand zegt

dag voor dag te bekijken hoe ver ze komen. Met de huidige diepgang redt het schip het net aan tot Koblenz. Ook op de Donau blijven waterstanden voor riviercruises een uitdaging. President Macron meldt dat de natuurbrand bij Biscarrosse in het departement Landes onder controle is. Dat noemde hij goed nieuws tijdens bezoek aan het crisiscentrum in de naburige Gironde. Daar woedt een veel grotere brand die tot op enkele kilometers van Bordeaux is genaderd. Tienduizenden mensen werden al geëvacueerd. En de rechtbank Midden-Nederland blijft dwangsommen opleggen aan de dienst toeslagen, ondanks een eerdere beslissing van de Raad van State om daarmee te stoppen. Volgens de rechtbank verliezen gedupeerde ouders een belangrijk drukmiddel. De uitspraak heeft directe gevolgen voor 3 ouders die bij vertraging alsnog geld krijgen. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de hardnekkige bewolking in het noordoosten snel oostwaarts. Elders in het land schijnt de zon. Dankzij flinke zonnestralen loopt de temperatuur in de middag flink op. In het zuiden is het zelfs zomers warm met maxima rond de 25 graden of meer. En tot zover het nieuws op Ujana Radio.

You are. Ujala Radio Headlines. Bewoners van 9 geëvacueerde Spaanse dorpen mogen weer naar huis. Het cruiseschip Dootella vertrok uit Nijmegen, maar weet niet hoe ver die komt. President Macron meldt dat de natuurbrand bij Biscarros in het departement Landen onder controle is. En de rechtbank Midden-Nederland blijft dwangsommen opleggen aan de dienst toeslagen, ondanks een eerdere beslissing van de Raad van State. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Good day with RJ. Goedemorgen met RJ.

Ja hoor, we zijn er weer. Het is 7:01. Een hele goede morgen aan u allen toegewenst. Goedemorgen Nederland. Fijn dat u er ook lekker weer bij bent. We gaan er weer een feestje van maken. Het is dinsdag. En namens de crew van Ojala Radio heet ik u allen heel, heel hartelijk welkom. Op deze dinsdag, de 28 juli 2026. Swagatam. Khushamdi, namaskar, satriyakal, assalamu alaikum. Zo, so, Good Day with RJ is nu weer van start gegaan. Het programma met daarin de actualiteiten. En hier en daar heb ik ook wat Bollywood nieuwtjes voor je natuurlijk. Hangt er vanaf wat er allemaal zit. Dan krijg je dat allemaal te horen, dus u blijft afgestemd op your favorite radio station, Ojala Radio. En natuurlijk kijk ik ook uit naar de appjes op 020-363-0808. En ik zie al een paar dat binnen is gekomen. Dus bij deze, goedemorgen Nederland.

Koei doa krooi. Ja, dat moeten we zeker ook altijd blijven doen. Dat is minuut over 6:30. Een goeiemorgen aan u allen. Kom, we gaan er een klein beetje meer pit inzetten. Met deze Julia van Arjay

Ja, zo krijgen ze allemaal te horen hier bij Ojala Radio. En wat heb ik nog meer voor je in de player staan? Ja. Goedemorgen Nederland, fijn dat u allen bent afgestemd op your favorite radio station, Ojala Radio.

Ja, heb je dat ook gehoord? Het is fantastisch, toch? Dat ik hem niet eerder heb afgedraaid voor je. Jana Heranza, Kartik en Shreya Ghoshal waren dat. Uit Game Changer. Dat ga je wel vaker horen hier bij mij dan. Een fijne dag aan u allen toegewenst. Even kijken hoeveel graden het vandaag allemaal weer is, hoor. Dankjewel allemaal voor de appjes. Ga strakjes dan de namen met je doornemen. Op dit moment geeft Weerplaza aan dat het zo'n 15 graden is en bevallen. Maar ik zie dan weer een waterig zonnetje hier in Amsterdam Zuidoost komen. Ik hoop bij u ook wel. Een hele goede morgen aan u allen en toegewenst. Kom, dan heb ik nu ook weer de 90er jaren voor je in de player staan. Daar is het weer tijd voor geworden, toch? Dus ga ik beginnen met deze uit de film Pool Arcade.

Zo, en dat waren Alka Jagnik en Kumar Sanu uit de film Phool Aur Kante, Tumse Milne Ko Dil Karta Hai. 10 minuten voor 7 inmiddels geworden. We gaan nu naar de film Trinetra van 1991.

0: Zo, en dat was dus uit de film, even kijken, Trinitra van 1991, waarin Mithun daarin heeft gespeeld, samen met Dharmendra. Gilpa Shirodkar, Deepa Sahi en nog vele anderen. Ja, Dharmendra had een special appearance daarin. En de muziek is gemaakt door Anand Miland. Prachtig liedje hebben we gehoord, nietwaar? Even kijken, ik heb aardig wat appjes binnengekregen. Heb ik deze al beantwoord? Nee, nog niet, maar ik heb zijn naam wel al in mijn gedachten. Asje uit Haarlem, dankjewel voor je appje. Een fijne dag ook aan jou toegewenst. En ook Wimla, geniet ze daar zo met je zus Ine en zwager Paul. Een mooie dag ook toegewenst aan mijn matchmaker in Amstelveen. Hey Chandra, je was er ook lekker vroeg bij vandaag. Goedemorgen. Ook Erwin wens ik een hele fijne dag toe. En ja, Sudish was ook al vroeg van de partij. Maar goed, die zit lekker nu in Duitsland en luistert ook even mee naar Ujala Radio. Zolang je een wifi of wifi hebt, hè. En bij Haji Abdul Wahab Dennis een mooie dag ook aan u toegewenst. Ook zus Lina in Enschede. Have a very, very nice day. Ria Kalu, hartelijk dank. En geniet ze van je bakje koffie. En ook Gisla in Groningen wens ik een mooie dag toe. Dankjewel voor je appje. Atjemanji, hartelijk dank. Ook voor u een hele mooie dag toegewenst. Zal het vandaag weer tennissen worden? Of vandaag, ja, ik zie het. Om 9 uur ga je de deur uit om te gaan tennissen. Dus bij deze sportsen. En ook Marianne uit Groningen wens ik een hele mooie dag toe. En blijft allen afgestemd op your favorite radio station, Ujala Radio. En ja, dan gaan we maar even kijken naar het weer. Dan moet ik het weer even voor mijn neus halen. Het is ongeveer een graadje of 15. Ik zie dat er vandaag ook veel wolken zijn. En af en toe ook wat zon. Die zal toch wel er doorheen komen. Dus voor vanochtend komen in het noorden en oosten eerst wat wolkenvelden voor. En verder schijnt de zon regelmatig en blijft het ook droog vandaag. En bij een zwakke tot matige wind uit westelijke of zuidwestelijke richting stijgt het kwik naar 24 graden in het noordwesten tot lokaal 30 graden in Limburg. Voor vanavond en vannacht is het overwegend helder weer, weinig wind en het koelt af naar waar.
1: Vanuit de hoofdstad. Ujala's Brasa Mila Fest, Indoor Summer Edition Den Haag. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes en beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Events Center. Get ready, get ready, get ready. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaans event van het jaar. Brasa Fest, 2 dagen non-stop. Entertainment, music, food, market en entertainment voor het hele gezin. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Ha? Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, jewelry, gifts, culture en market. De allerbeste muziekformaties en artiesten uit de scene op 1 event.

0: Brazafest. Check voor meer informatie op brazafest.nl. Koop je super early bird tickets vanaf slechts 8,50 €. Check op brazafest.nl. Powered by utix.nl en Ujal Radio. Laatste kans, Brazafest. Koop nu je super early bird tickets tot 31 juli. Koop het nu op brazafest.nl. Ujala Radio, desh bhar mein. Tu jaan hai toh. Ujala Radio, ujala hi ujala, desh bhar mein. Haan, har ek gaon mein, har ek kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Ujala Radio, DAB Plus ke zariye. Ujala is van heel Nederland. Tu jaan hai toh. Dhindhora baja dijiye. Jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl. अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑन उजाला रेडियो. स्टूर योर ईमेल नार info@ujala.nl. info@ujala.nl. 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑन उजाला रेडियो.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De aangehouden verdachte van de schietpartij zondag in Seattle is 15 jaar oud. Dat meldt de burgemeester Wilson vandaag. Na een tweede verdachte wordt nog gezocht. Een mogelijke derde schutter kwam om tijdens de schotenwisseling. Bij de schietpartij tijdens een culinair festival bij Space Needle vielen 3 doden en minstens 4 gewonden. De Duitse recherche klassificeert 410 mensen als islamitische terreurdreiging. Dat meldt mediagroep RND vandaag. Daarnaast gelden 65 personen als extreemrechtse en 17 als extreem linkse bedreiging. De cijfers volgen op een aanslag op de Pride in Berlijn, waarbij de 21-jarige verdachte Abdul B. met een auto inreed op een menigte. 1 vrouw kwam om en tientallen raakten gewond. Bewoners van 9 geëvacueerde Spaanse dorpen mogen weer naar huis. De branden woedden vooral in de provincie Avila en de regio Madrid en troffen ook een deel van Toledo. In die provincie blijven nog 2 gemeenten ontruimd. Ook veel wegen werden maandagavond weer vrijgegeven. Het cruiseschip De Otella vertrok vanuit Nijmegen met 140 passagiers richting Straatsburg, maar haalt die bestemming door de lage waterstanden waarschijnlijk niet. Kapitein Seybrand zegt dag voor dag te bekijken hoe ver ze komen. Met de huidige diepgang redt het schip het net aan tot Koblenz. Ook op de Donau blijven waterstanden voor riviercruises een uitdaging. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de hardnekkige bewolking in het noordoosten snel oostwaarts. Elders in het land schijnt de zon. Dankzij flinke zonnestralen loopt de temperatuur in de middag flink op. In het zuiden is het zelfs zomers warm met maxima rond de 25 graden of meer. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
0: Food, music, shoppen, dansen en 1 groot feest. Dat is Brazafest. De super early bird tickets zijn bijna uitverkocht. Mis het niet. En regel vandaag nog je tickets op brazafest.nl. Doe jal die keur. Brazafest.nl per toegeriedle. De super early bird tickets.

Heeft u te maken met een overlijdensgeval in uw familie en moet de uitvaart tot in de puntjes geregeld worden? Wij van Aan Christopher Uitvaart Verzorging staan u respectvol en professioneel bij in deze moeilijke periode door persoonlijke begeleiding vanaf dag 1 tot de laatste dag. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Aan Christopher Uitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Voor informatie bel Aan Christopher Uitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op aanchristopher.nl en ook op onze Facebookpagina.

0: are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan een paar files. Het is niet heel druk. Dat komt natuurlijk door de vakantie. Op de A12 Den Haag richting Utrecht ligt iets op de weg tussen Nieuwebrug en de Meer. Een 6 kilometer file, een kwartier vertraging. De weg is weer vrij. A16 Breda-Rotterdam tussen Knopend Zonzeel en Dordrecht. 6 kilometer file door de werkzaamheden aan de Moerdijkbrug. 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Good David RJ. Goedemorgen met RJ. Hallo RJ. Goedemorgen RJ. Hallo. उजाला के साथ घर घर में ओटो में चाहे जहां पर भी हैं आप उजाला ही उजाला सुनते हैं उजाला के साथ अनहेल खुद मोर्खमेट आर जे गुड मॉर्निंग

0: 9 minuten over 7. Een hele goede morgen aan u allen toegewenst. Het is dinsdag de 28e juli. Deze maand tikt ook langzaamaan weg. Hè? Dan gaan we naar maand 8. Dan gaan we ons voorbereiden op de herfst.
1: Ja.
0: En nu sta je al voor die kast van wat moet ik nou weer dragen vandaag? Ja, ja, het is toch altijd weer wat, hè. En dan zeg je tegen jezelf, nou, dat heb ik al gedragen en dat heb ik ook pas gedragen en dat heb ik het vorige week gedragen. Dus dan wil je het niet direct weer dragen. Het is soms een probleem met ons vrouwen, hè. Mannen hebben het wat dat betreft een stuk makkelijker. Die pakken gewoon een broek en een hemd en ze zijn klaar. Soms zetten de vrouwen dat voor ze klaar. Dat is ook een werkje, hoor. Ik zou zeggen, je hebt 2 handen en 2 voeten gekregen, dus zoek het maar zelf uit. Ja, toch? Je hebt het al moeilijk zat om zelf je eigen kleren te vinden. Anyway, 7:10. Genoeg gebabbeld, genoeg gelachen, toch? Ja, het hoort erbij, dat hoort erbij, om een beetje te lachen. En dan gaan we ons weer voorbereiden op de mooie liedjes die ik weer voor je heb uitgekozen. En ja, dat hebben we dus al in de tussentijd gehad. Ik ga hier naartoe. De uptempo songs. Ari Ari, daar beginnen we mee. Gaanzaap, Jasmine Sandless en Sushwet Sachideo. En nog vele anderen.

Ja, ik zei toch dat we een feestje gaan brouwen ervan. Dus dat had je al met deze Rock the Party. Bambi Rockers waren dat. En dat zeiden ze ook wel in de song. Dat is ook weer van een tijdje geleden. En deze zeker ook. Maar is een hele mooie van Inge Rechtmaar. Hij heeft uiteraard ook de muziek zelf gecomponeerd. En hij zingt hier samen met Srinidhi Venkatesh.

En zo krijg je al die prachtige songs te horen achter elkaar hier bij Ojala Radio. Dus je blijft gewoon afgestemd hier, hè. 10 minuten voor, nee, 9 voor 7:30 alweer. Strakjes hebben we de nieuwtjes en buitenlands nieuws uiteraard. Netanyahu, Trump, maar zeker ook nieuws over Melania Trump. Wat ik u ga vertellen, dus blijf afgestemd op Ojala Radio.

En dat is dus gebracht door, even kijken, dat is dus Sunit Hichohan geweest. En die stem die je erbij hoorde van de man, dat is niemand minder dan Javed Ali. En ze zeggen dat het een Punjabi hitsong is, maar ik vind het gewoon een best song, een best Hindi hitsong. Dus dat is het voor mij. Ik hoop dat je daar ook van hebt genoten, want het was een hit geweest. Even kijken in 2021. En nu hoor je hem dus ook nog steeds hier bij Ojala Radio. In de tussentijd heb ik ook weer een andere song in de player staan. En dat is deze van Jasmine Sandless. Ze zingt hier ook weer samen met... even kijken, ja, ja. South Melody is deze. Mij Arthur.

0: Mijn Arthur was deze ook weer van Jasmine Sandler. En om je eventjes het een en ander over deze jonge dame te vertellen. Jasmine Sandler is dus een Indiaas-Amerikaanse zangeres, televisiepersoonlijkheid, een performer in hart en nieren, songwriter. En ze zingt voornamelijk liedjes in de Punjabi taal. En Sandler werd geboren in Jalandhar, India uiteraard, maar ze groeide op in Californië. En haar eerste nummer waarmee ze dus een grote hit kreeg, was Muskaan. Ga het opzoeken en dan krijg je dat zeker een keertje van me te horen. En nu gaan we richting de nieuwtjes, hè? Dus.
1: Hi, I'm Katrina Kev.
2: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
3: Hi, mijn Farah Khan.
4: Hi, this is Rani Mukherjee.
5: Mijn Akshay Kumar.
6: Hi everyone in Holland, my name is Shahrukh Khan. And you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio.
0: Oké, alle vastjes in de uitzending van Ujala Radio laat ik ook eerst alle appjes behandelen. Maar ook belletjes van Auntie Jessie. Een hele fijne dag toegewenst. En de groeten aan Zuhaira en Naima, ook Naida. En ook Shanta wil ik een hele fijne werkdag toewensen. Dankjewel voor je appje ook. En ik weet zeker, Anoop luistert ook altijd mee. Zeg, stuur niet altijd appjes, maar ik luister wel. Uiteraard ook geldt dat voor Olga. Fijne werkdag. En Raj, vandaag ben ik je voor. Prabha, ook vandaag ben ik jou voor. En Amina uit Zuidoost wens ik een hele mooie dag toe. En die andere Amina in Den Haag. Have a very, very nice day. De nieuwtjes, daar gaan we dus nu mee beginnen. En dan begin ik hiermee. Het Iraanse persbureau Tasnim heeft een video gepubliceerd met instructies voor potentiële terroristen over hoe zij Melania Trump kunnen vermoorden. En dat melden Iraanse media op X. In de 2 minuten durende video worden details gegeven over haar verblijfplaats, favoriete winkels en de methoden die de Secret Service gebruikt om haar te beschermen. Ze gaan dus alle gangen van je na. Tasnim wordt gelinkt aan de Islamitische Revolutionaire Garde, IRGC afgekort, een militaire organisatie die door de VS als terroristische organisatie wordt beschouwd. In de video wordt benoemd wie de stylisten van Melania zijn en dat zij misschien wel omgekocht zouden kunnen worden. Ook de adressen van de First Lady's favoriete modezaken in New York City komen ter sprake. Melania's obsessie met mode is haar grootste zwakte geworden, wordt er ook in de video gezegd. En ook zoon Barron Trump werd in de video bedreigd. Barron Trump, wait for us, wordt er gezegd. Tja, Melania werd niet specifiek genoemd als doelwit van de Iraanse huurmoordenaars. President Trump heeft herhaaldelijk gezegd bedreigd te worden. Eerder deze maand zei de president dat hij instructies had gegeven om de bombardementen op Iran op te voeren als er een moordaanslag op hem zou plaatsvinden. Ja, hij zegt, ik sta al heel lang op hun lijst. Ik sta op nummer 1. En het Witte Huis heeft niet gereageerd op de dreiging tegen Melania of Barron Trump. Ja, dan gaan we naar Netanyahu. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu is aangekomen in de VS voor zijn eerste ontmoeting met president Donald Trump sinds de start van de oorlog in Iran. De relatie tussen de twee bereikte een dieptepunt toen Trump Netanyahu in juni knettergek noemde. Netanyahu is officieel naar de VS afgereisd om de begrafenis van de Republikeinse senator Lindsey Graham bij te wonen. Graham stond bekend als een belangrijke bondgenoot van Israël in Washington. De Israëlische leider gaat ook langs bij Trump in het Witte Huis. En dat belooft een gespannen ontmoeting te worden. Het is de 8e keer dat de twee elkaar zien, maar de eerste keer sinds de VS en Israël in februari samen de oorlog tegen Iran zijn gestart. En sindsdien zijn hun belangen ten aanzien van de oorlog uiteengelopen. En dat leidde tot frustraties. Volgens Axios noemde Trump Netanyahu in een telefoongesprek in juni knettergek. Fucking crazy, zei hij. Nadien zei Trump dat hij een verhit gesprek voerde vanwege de voortdurende strijd van Israël in Libanon. Hij zei ook dat Israël niet kan bestaan zonder de VS. Dan hebben we ook nog binnenlands nieuws. Een jaar na een alarmerende brief van drie Rijksinspecties over de omstandigheden in jeugdgevangenissen is er nog altijd nauwelijks verbetering hierin. Daarvoor waarschuwt kinderombudsman Margriet Kalverboer. Het uitgangspunt in justitiële jeugdinrichtingen is dat jongeren worden voorbereid op terugkeer in de maatschappij. Juist daarom maken deskundigen zich zorgen. Als wij op deze manier doorgaan, kun je er zeker van zijn dat het niet bij een jeugdzonde blijft. We kweken op deze manier juist onze eigen volwassen criminelen. De ombudsman en het College voor de Rechten van de Mens doen beide onderzoek naar de situatie in jeugddetentiecentra. En vorig jaar trokken de Onderwijsinspectie, Inspectie Justitie en Veiligheid en Inspectie Gezondheid en Jeugd al aan de bel over de situatie voor jongeren in de justitiële jeugdinrichtingen. En zij ontvingen signalen dat jongeren structureel onderwijsuren misten, te weinig buitenlucht kregen en dat activiteiten vaak niet doorgingen. De inspectie wees op personeelstekorten in de gevangenissen die vanwege de strengere regels voor het inhuren van ZZP'ers alleen maar zijn toegenomen. En een jaar later constateert de inspectie Justitie en Veiligheid dat de situatie nauwelijks is verbeterd. Ja, je zou willen dat het anders zou moeten gaan, maar helaas, het verandert allemaal toch niet. Kom, we gaan naar onze 70s song.

लहू को लहू पुकारेगा बाय पद्मश्री मोहम्मद रफी जी एंड दैट वाज आउट ऑफ फिल्म गीता मेरा नाम. Dat hebben we al lang niet gehoord, hè. Fijn dat je dus luistert naar Ojala Radio, waar je iedere keer weer verrast wordt. Niet waar, Leila? Hartelijk dank voor je appje. En ook Olga's in de pen of de toetsen geklommen. Ja, ik was jullie lekker voor vandaag, hè. En ook Yvonne Doulet wens ik een mooie dag toe. Dankjewel, ook Raj. Zo, even kijken wat we nog meer aan nieuwtjes hebben. Het kabinet levert niet de inspanningen die de rechter in een klimaatzaak over Bonaire heeft geëist. En ligt ook niet op koers om aan zijn verplichtingen in die zaak te voldoen. Dat blijkt dus uit vragen van de NOS. Juristen reageren verbouwereerd en spreken van nalatigheid. In een rechtsstaat kan het kabinet zo niet met een uitspraak van de rechter omgaan, vinden ze. Op 28 januari oordeelde de rechter dat Nederland meer moet doen om de inwoners van Bonaire te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Onderdeel van dat vonnis is dat het kabinet uiterlijk een half jaar na de uitspraak, vandaag dus, inzage moet geven in de hoeveelheid broeikasgassen die Nederland nog denkt te kunnen uitstoten zonder de klimaatdoelen van Parijs te overschrijden. In Parijs is in 2015 afgesproken dat we de opwarming van de aarde ruim onder de 2 graden Celsius willen houden, het liefst niet meer dan 1,5 graad. En om dat te bereiken is aan ieder land een beperkte hoeveelheid broeikasgassen toegewezen die nog uitgestoten kan worden. Dat Nederland geen inzage geeft in die ruimte kan grote gevolgen hebben, want de rechter oordeelde ook dat het kabinet vandaag over een jaar met nieuwe juridisch bindende klimaatdoelen moet komen. En om dat te kunnen doen, moet het duidelijk zijn hoeveel van die uitstootruimte het kabinet nog denkt te hebben. Nou, wat zegt minister Veldhoven van D66 hierover van klimaat en groene groei? Die heeft niet voor de camera willen reageren op vragen die de NOS hierover stelde. Nou, jammer. Dan zullen we dat nog wel te zijner tijd te horen krijgen. Het zuiden van Europa wordt geteisterd door grote natuurbranden. De Franse president Emmanuel Macron waarschuwde gisteravond in Bordeaux dat het gevecht tegen de brand nog niet voorbij is. Intussen is de luchtvervuiling in de stad tot 6 keer erger dan de door de WHO veilig verklaarde norm. En wat zeggen ze verder hierover? Nou, de bosbranden in Frankrijk zorgen ervoor dat de concentraties van gevaarlijke luchtverontreinigende stoffen in Bordeaux ver boven de veilige norm uitstijgen, aldus atmosfeerwetenschapper tegen CNN. De afgelopen dagen heeft Bordeaux concentraties van meer dan 100 microgram aan die gevaarlijke stoffen per vierkante meter gemeten, terwijl de dagelijkse veiligheidsdrempel van de Wereldgezondheidsorganisatie 15 microgram per vierkante meter is. Dus dat is ruim te veel. Ja, wat wil je ook met al die bosbranden? Toch gek dat sommige mensen die dingen ook aansteken. Dat ze denken iets daarmee te kunnen bereiken, maar je ziet het wat het allemaal voor gevolgen heeft. En ook een sigarettenpeukje zomaar ergens neergooien terwijl het zo warm is, dat kan dus voor deze problemen zorgen. Nou, het is precies 7:45 geweest. Wij gaan nu weer even richting een mooie zon.

Bakker samen met Karen Angela hebben we gehoord. Een leuke song was dat ook weer, toch? Oké, dan hebben we ook nog het nieuws over die vier Nederlanders die zondag vermist raakten. De vier Nederlanders die zondag vermist raakten op het Malawi-meer in zuidelijk Afrika, die zijn gevonden. En dat meldt het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. De drie lokale bemanningsleden die op de speedboot zaten zijn ook terecht. Dankzij de zoekactie van de lokale autoriteiten in Tanzania en Malawi is er gelukkig een einde gekomen aan deze zorgelijke situatie. Er wordt medische hulp geboden, zegt een woordvoerder van het ministerie. En wegens privacy wordt er verder geen uitspraak gedaan over de identiteit van de Nederlanders. De vier Nederlanders en de drie lokale bemanningsleden die vertrokken zondag vanuit Bamba Bay. En dat is dus in Tanzania. En ze hadden moeten aankomen in Kata Bay in Malawi, maar dat gebeurde niet. En daarom werd er een zoekactie opgetuigd. Het is nog niet bekend hoe en waarom de opvarenden vermist raakten. Het vermoeden bestaat dat de boot een mechanisch defect kreeg op het meer, maar dat is nog niet vastgesteld. En ja, de karavaan is weer helemaal in trek, maar daarover ga ik je strakjes meer vertellen. Laten we eerst even gaan naar een andere song hier bij Ojala Radio. MUZIEK

0: Zeker weer zo'n prachtig lied hier bij Ojala Radio, toch? En zo hebben we nog veel meer. Zo, even kijken naar al de appjes als ik iedereen wel heb. En Luc Beardje, ook een hele fijne dag toegewenst. Ik weet dat Paris en Gerda Moedli ook altijd mee appen. En een fijne dag wens ik jullie toe. Ook aan alle andere mensen die luisteren maar nooit appjes sturen, wens ik een hele mooie dag toe. Het is vandaag de 28e juli. Degene die jarig zijn, feliciteren we bij deze dan ook heel, heel hartelijk. En de luisteraars die wat ziek zijn, een beterschap toegewenst, hè. En natuurlijk is Dua en praat naar wat wij voor u kunnen betekenen. Dat zullen we zeker meenemen. In de tussentijd heb ik ook weer een prachtig liedje klaarstaan. Hier zo zal ik die zetten. Ja, we doen deze als eerste. Een mooie song van Kishore Kumar. Kehta Hai Dil Masatana uit de film Aankh Micholi.
1: Kehta

Live vanuit de Hoofdstad.

Vandaag vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in? Dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in Juli. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Yes, Brazzafest. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brazzafest, Indoor Summer Edition. GIA Event Center Den Haag. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. 2 dagen non-stop entertainment. Culture, food, music, dance and show. 10,000 party piece. 2 days and 2 areas. Grand Hall full on entertainment. Food plaza and lounge.

0: en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar, Brasafest. Zaterdag 29 augustus vanaf 2 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. Zondag 30 augustus vanaf 2 uur 's middags tot middernacht. Brasafest. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten met het hele gezin. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op één event, Brasafest. De band met Kirin Kedar, Miss Ange, Bichun, Steve, Diamonds met Abid, Hans Anupa, The Legends met Nizar, Ibu en Fazil, Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana, Shivam Rajaram met Netraj, Umer en Squad met Umer, Rihanna en featuring Tira, Sujo met Surya, Exclusive met Sanjay Randhi, D-Vex Satvika, Sensation met Virish, Saragama Records Crew met Roshana Rani, Avisha, Sonier, Vardin en Vinay. Brasafest. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, gifts. Best DJ's en dansgroepen. Natch Nation, Dilsey Dance, Jazzy Rhythms, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajol, Nachania, Lundwaki Nat, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie, Sudhir. Get your tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via officiële festival website brasafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brasa. Brasafest, get it now on brasafest.nl. Brasafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Laatste kans, Brasafest. Koop nu je super early bird tickets tot 31 juli. Koop het nu op brasafest.nl.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app. De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. In Zandvoort werd gisteren een bezoeker van Pride on the Beach geslagen en uitgescholden. Dat meldt NH Nieuws. De politie noemt het aannemelijk dat de geaardheid van het slachtoffer de aanleiding was. Met camerabeelden werd de minderjarige verdachte herkend en aangehouden. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit meldt dat de stoelen in 453 in de VS geregistreerde Boeing 737 MAX-toestellen verkeerd zijn geïnstalleerd. Bij noodlanding zouden passagiers hierdoor gewond kunnen raken. Onduidelijk is of ook toestellen van buitenlandse maatschappijen hierbij horen. Een termijn voor herstel is nu niet gesteld. De aangehouden verdachte van de schietpartij zondag in Seattle is 15 jaar oud. Dat meldt burgemeester Wilson vandaag. Na een tweede verdachte wordt nog gezocht. Een mogelijke derde schutter kwam om tijdens de schotenwisseling. Bij de schietpartij tijdens een culinair festival bij Space Needle vielen 3 doden en minstens 4 gewonden. De Duitse recherche klassificeert 410 mensen als islamitische terreurdreiging. Dat meldt mediagroep RND vandaag. Daarnaast gelden 65 personen als extreemrechtse en 17 als extreem linkse bedreiging. De cijfers volgen op een aanslag op de Pride in Berlijn, waarbij de 21-jarige verdachte Abdul B. met een auto inreed op een menigte. 1 vrouw kwam om en tientallen raakten gewond. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de hardnekkige bewolking in het noordoosten snel oostwaarts. Elders in het land schijnt de zon. Dankzij flinke zonnestralen loopt de temperatuur in de middag flink op. In het zuiden is het zelfs zomers warm met maxima rond de 25 graden of meer. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
0: Brasafest komt eraan. De super early bird tickets vliegen de deur uit en zijn bijna uitverkocht. Wacht niet te lang en score jouw tickets vandaag nog op brasafest.nl.
4: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

Wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Oejala nog groter. Oejala Radio, feel the energy.

0: are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven staat door een ongeluk 4 kilometer file tussen knooppunt Kruisdonk en Elslo. De vertraging is een half uur. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen knooppunt Batendorp en De Hocht 4 kilometer file door een ongeluk. De weg is weer vrij. A58 Eindhoven richting Tilburg tussen Best en Moergestel 7 kilometer file door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. N210 Schoonhoven richting Rotterdam is dicht bij de Algrabrug. Er staat 3 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Good day with RJ. Goedemorgen met RJ, Abuja Radio. Tu jane toch, Abuja Radio. Sabse bad kawala.

inmiddels geworden, 9 minuten over 8. Een hele goede morgen aan u allen toegewenst. Fijn dat u bent afgestemd op your favorite radio station, Ojala Radio. En ja, daar, voordat ik verder ga met al de andere mooie songs, ook weer de appjes doornemen. Uit Veldhoven een appje gehad van Leen. Ook aan jou een mooie dag toegewenst, Leen. Ook Sotjeta uit... Ja, van waar was het ook alweer? Even checken hoor, van waar u altijd weer, in elk geval sorteert Hardwaar. Een fijne dag aan u toegewenst. Ook Kees wens ik een mooie dag toe, dankjewel voor je appje. En Kirin en Ankel gaan in Hoofddorp, mooie dag ook toegewenst. En Chitra en Andrew uit Maarsenbroek, hartelijk dank. En ook voor jullie een hele fijne dag toegewenst. Even kijken. Ja, ik zie een prachtig plaatje ook weer hier. Ook alweer zelf geschoten. Dankjewel, meis. Een mooie dag ook voor jou toegewenst. En in de tussentijd heb ik uiteraard ook weer een 90s song voor je in de player. En nu ben ik weer aan het twijfelen welke ga ik nou voor je opzetten. Die of die. Altijd een probleem met mij, hè? Dus weet je wat? Ik ga naar deze toe van Lata G uit de film Nagina van het jaar 1986. Sri Devi heeft erin gespeeld en zij heeft dit lied ook geacteerd. Geweldig was ze erin. Die ogen. Oeh.

was geweldig hierin. En Amris Puri ook, die heeft zijn rol ook geweldig gespeeld. Dat je gewoon angstig wordt van die man. Mm-hmm. Ja, maar goed. Ze hebben hun rollen altijd zo goed gespeeld dat je automatisch denkt dat ze ook zo zijn, hè? Maar dat is niet zo. Anyway, mij Terry Dushman Tumera uit de film Nagina by Lataji was een flinke intro erin, hè? Maar wat een mooie song, toch? Weer eens een keertje gehoord te hebben hier bij Ojala Radio. In de tussentijd check ik wat ik nog meer voor je ga afdraaien. Ja, ik heb uiteraard ook wel die in andere songs voor je, hoor. Zal ik wat rustigs voor je afdraaien? Even kijken waar ik die nou heb staan. Ach, deze ook als eerste voor je draaien. Arijit Singh met de titeltrack Awarappan. MUZIEK

Als het nou zijn comeback is of zijn afsluiting, maakt allemaal niet uit. Gaan about a China. Ja, waar rappen bij Arjit Singh. 8:55 inmiddels geworden. Mila, dankjewel ook voor je. Heb je ook een fijne dag aan jou toegewenst, Joyce, daar in Nieuwendijk. En dankjewel voor het mooie compliment, hoor. Zeker weten. Je schrijft erbij, je klinkt supermooi. Wat kan ik me nog meer wensen dan dat ik blij ben met jullie. Om bij jullie in de vroege ochtend te zijn. En na deze awarappen gaan we naar Akhoze Tune. Een liedje uit de film Ghulam eigenlijk. Dat ze dus in een trendy outfitje hebben gestoken. Want je hoort de stemmen van Alkaji en Kumar Sanu ook wel erbij. Maar ook daarnaast Dev Negi en Palak Muchal. Uit de film Bhai Tera Star. Hè.

Ja, dat was toch weer even leuk om gehoord te hebben. En dan had ik het ook nog beloofd, hè, dat we naar iets over caravans zouden gaan vertellen. Dus dat wil ik dan ook wel met je delen nu.

gaf zat je alle instrumenten zelf bespeeld. Alleen de tabla heeft hij door een kennis van hem laten doen. Maar goed, tijdens corona leken we massaal over te stappen op de camper. En dat is onze liefde voor de caravan. Het blijkt dus toch onverwoestbaar te zijn hier in Nederland. De verkoop van caravans die steeg het afgelopen half jaar met 10% ten opzichte van 2025. En daarmee is Nederland naast Denemarken het enige land in Europa waar de vraag naar caravans groter is dan naar campers. Het is gewoon een onderdeel van onze cultuur, zeggen ze. Overal behalve in Nederland en Denemarken kopen mensen die willen kamperen de laatste jaren vooral campers. En dat blijkt dus uit cijfers van de European Caravan Federation en van BOVAG. De caravanverkoop is ingestort. Ja, men koopt nu massaal campers, hè. Zo'n driekwart van de geregistreerde kampeerwagens in Europa bestaat inmiddels uit campers. Ja, maar dan heb je alles in één. Nederland is echter eigenwijs en laat een totaal ander beeld zien. Er staan in ons kikkerlandje zo'n 200.000 campers geregistreerd, mede door de flinke groei tijdens corona. Toen is er dus echt omhoog gegaan. Het aantal caravans is twee keer zo groot, hier in Nederland dus 409.000 stuks. En daarmee bezit zo'n 1 op de 20 huishoudens in ons land een caravan. En dat is dus enorm als je het vergelijkt met de andere landen. Zo heeft Duitsland 1 op de 57 huishoudens, een sleurhut, zo noemen zij dat. En in Italië is dat slechts 1 op de 400 huishoudens. En dat terwijl daar wel een enorme hoeveelheid campers rondrijdt. Ja, de meeste komen dus uit Nederland. Kom je dus een huisje op vier wielen tegen, dan is de kans groot dat er een geel-zwart kenteken op de voor- en de achterzijde zit. En als je erachter zit, is het alleen achterkant, hè, wat je ziet. Maar waar komt die oer-Hollandse caravancultuur nu vandaan? Nou, dat gaan we dus strakjes dan bespreken. Laten we eerst gaan naar... ik doe deze song weer na een lange tijd.

Calm down. Is deze ook weer geweest? En even kijken, wat heb ik nog verder voor je? Ja, Nederland is dus allang een echt kampeerland. En dat vertelt Goof Lukken, docent toerisme aan de Breda University. En al vroeg was ons land enorm verstedelijkt. Mensen in de stad die hadden toen al de behoefte om in de vakantie en de weekenden de natuur op te zoeken. Ja, want soms word je wel moe van al dat getoeter en geraas om je heen. Dus dan is het fijn om de stilte op te zoeken in de... Ja. Als je de bergen opgaat. Maar goed, vroeger was dat dus met de huifkar waarmee men toen naartoe ging. Nou, ik zie me niet in zo'n huifkar meer zitten. Maar ja, voor toen, de jaren 40, 50, was dat dus normaal. En al snel kochten mensen, als ze er de centjes voor hadden, een caravan. Een caravan kan anno 2026 hartstikke luxe zijn. Dat is inderdaad ook zo. En net als bijvoorbeeld de vele centerparks huisjes die we hier in Nederland nu hebben. Echt een Nederlandse uitvinding van luxe in de natuur. Maar een hotelcultuur zoals bijvoorbeeld Duitsland en Frankrijk die wel hebben, heeft Nederland dus dat niet. Maar goed, die landen kiezen wel massaal voor de camper. In de coronatijd maakte die vrijwel overal een opmars, ook in Nederland dus. Maar waar de verkoop in Nederland nu wat afzwakt wat de camper betreft, zie je dat de populariteit in de meeste andere Europese landen alleen maar toeneemt. Ja, men is dus allemaal op camperkoopdag geweest, kan je zeggen. De caravaanverkoopcijfers die zijn daarentegen in Nederland bezig aan een nieuwe opmars. En de caravaan is toch een onderdeel van onze cultuur. Dus veel Nederlanders zijn ermee opgegroeid. Het is een traditie en daar hechten de mensen veel waarde aan. Het voelt ook gezelliger aan dan een camper. Ja, want in die camper heb je alleen maar jezelf. En je mensen om je heen. Maar zo'n... caravan, dan heb je dus ook al die andere dingen ook erbij. Bij een caravan krijg je dus meer het gevoel van samen op een veld, op de camping staan. En vooral naar de bingo gaan, want dat is dan geheid dat ze doen als ze gaan kamperen. Het boegbeeld van de Oer-Hollandse sleurhut is misschien wel de Nederlandse fabrikant kip. Ja, nee, niet om te eten. Maar ook wij zien dat het goed gaat met die verkoop, zegt hij. Nederland is echt een kampeerland. Ze houden daarvan. Nou ja, ik moet wel mijn sanitaire voorzieningen hebben, hoor. Anders ga ik niet. Ga ik niet mee kamperen. Dat vind ik verschrikkelijk als ik naar een openbaar toilet moet gaan en het is vies. Nee, dan krijg je mij niet erin. Dan gaat het automatisch weer terug. Zo is dat met mij. Dus, ik heb het een keer gehad. Nou, ik ging helemaal naar het centrumpie toe. Was gelukkig niet zo gek ver weg. Maar toch, als je dat in de avond moet doen en in de vroege ochtend. Nou... dan weet je wel wat ophouden is. Ja hoor. Anyway, laten we maar weer even doorgaan met de liedjes die ik voor je heb. Dan deze erbij halen.

Ja, dat was weer eventjes een lekkere song, hè, dat we hier gehoord hebben. En dan heb ik eigenlijk nog het een en ander voor je wat betreft het verschil tussen een camper en een caravan. Want velen denken ook wel van, het is het toch hetzelfde? Nee, is niet hetzelfde. Dat moet ik je dus ook nog eventjes erbij vertellen wat het verschil is. Dus laat ik dat eventjes doen. Dus een keuze maken tussen een camper en een caravan hangt af van mobiliteit, kosten en de manier van reizen. De camper biedt meer vrijheid onderweg en is snel klaar voor vertrek, terwijl de caravan veel goedkoper is en een losse auto op de bestemming geeft dat dus wel. De aanschaf en vaste lasten, dat wil je natuurlijk ook wel weten. Een caravan is veel goedkoper om te kopen en te onderhouden. Een camper heeft een eigen motor, kost meer aan verzekering, onderhoud en belasting. Met een camper stap je zo in en je rijdt zo weg. Je hoeft op de plek niets los te koppelen. Terwijl met een caravan rijd je met een aanhanger. Wat langzamer rijden betekent in veel landen zo'n 90 km per uur. En als je een camper hebt en naar de winkel wilt, moet je de hele camper verplaatsen en of alles inpakken. Bij een caravan koppel je de caravan los en gebruik je dus de auto voor als je uitstapjes gaat maken. Maar dan blijft dat dus daar. En campers mogen op speciale kampeerplaatsen of camperplaatsen staan. Caravans zijn voor de nacht meestal verplicht om naar een camping te gaan. Nou, dan weet je dat ook weer. Als je van plan was om eentje aan te schaffen, of misschien heb je er eentje, dan weet je dus hier ook wel al van. Ja, toch? Oké, 8:45 precies. Goedemorgen Nederland. Ja, ja.

Bij Terra Star, hè? Ja, dan kan je dan ook direct erachteraan zingen, nietwaar? Bij Terra Star, hè? De titeltrack heb je dus gehoord van Amit Trivedi. En hij heeft ook zelf de muziek gemaakt hiervoor. Raghav Yadav, die speelt erin. Nee, niet Raghav. Maar Raghav Dhuyal samen met Niharika, die speelt dus daarin.

Je boy, Badesha. Ja, hij zegt het toch op zo'n leuke manier. Dat je automatisch erin meegaat, tenminste ik wel hoor. 8:08 inmiddels geworden. Zo straks na de commercial break hebben we Nisha die u aangenaam gaat bezighouden tot 12 uur. En na 12 de commercial break, dan zijn er ook berichten van overlijden. Later op de dag, dus na de commercial break van 12 uur. Maar zover zijn we nog niet. Ik heb nog ongeveer een 8 minuten samen met u.

Een geweldige song was dat van Stemmen Ben, ja, Dil Neyo Lagana. En dat is uit zijn album Arya Bhat Ka Zero. Tijd geworden nu voor mij om u een gedag te zeggen. Ja, u een hele fijne dinsdag verder toe te wensen. En allen dankjewel ook van, even kijken, dat is van Rashid uit Amsterdam. Dankjewel ook voor je appje. Ook mijn broer Rakesh, beterschap zal ik zeggen. Ook Ilse G in Tilburg wil ik een hele fijne dag toewensen. En blijft allen afgestemd op your favorite radio station, Ujala Radio. Ik ga eruit met deze Holly Holly song van Sequinder C. Graag tot morgenochtend. Saritjebedje, sewere, dan ben ik er weer. Ik zou zeggen graag tot dan. Signing off voor Jala Radio. RJ, shubdin ek mubarak din. Namaskar. Allah Hafiz. Gate gungunate aur muskurate rehna. Tot morgenochtend, 6:30.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV, taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.

Ujala, Lara Head, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra Kasaar. 19 september, Meervaarttheater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Aur Ganivali Honge, From India, Mouse Mewbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Datadin en Nizam Waagdozijn. 19 september, Meervaart Meer. Koop je tickets op tijd.

Laatste kans. Score uiterlijk 30 juli je super early bird tickets voor Brazzavest. Koop het nu op brazzavest.nl. Dit is Ujala Radio, jouw geluid, jouw vibe. Je luistert naar Ujala Radio. Ujala Radio, voel de energie. Hier is Ujala Radio.

0: मून संस्कार होने वाले हैं 2 जनवरी पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Events Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Patwaan Viva, Nika, Henneavonden, Moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen, van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Bhatwan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1-VV2-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events, jouw droom, onze passie. Let's create something magical.
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
2: You are. Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. In november verschijnt een 18-jarige jongen voor de rechter in België wegens plannen voor een terroristische aanslag tijdens de Pride in Leuven. Via Telegram zocht hij naar wapens en sprak hij met een undercoveragent. Na maanden voor arrest is hij inmiddels vrij in afwachting van het proces in november. Bij de grote bosbranden vlakbij Bordeaux ontstond een fenomeen dat een Franse brandweerman een vuurstorm noemde en de gouverneur van Gironde ongelooflijk ongezien. Deze vuurwolk ontstaat door de extreme hitte en energie van krachtige branden en is in Europa nog vrij nieuw. Het fenomeen maakt bosbranden moeilijker te bestrijden. In Zandvoort werd gisteren een bezoeker van Pride on the Beach geslagen en uitgescholden, dat meldt NH Nieuws. De politie noemt het aannemelijk dat de geaardheid van het slachtoffer de aanleiding was. Met camerabeelden werd de minderjarige verdachte herkend en aangehouden. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit meldt dat de stoelen in 453 in de VS geregistreerde Boeing 737 MAX toestellen verkeerd zijn geïnstalleerd. Bij noodlanding zouden passagiers hierdoor gewond kunnen raken. Onduidelijk is of ook toestellen van buitenlandse maatschappijen hierbij horen. Een termijn voor herstel is nu niet gesteld. De aangehouden verdachte van de schietpartij zondag in Seattle is 15 jaar oud. Dat meldt de burgemeester Wilson vandaag. Na een tweede verdachte wordt nog gezocht. Een mogelijke derde schutter kwam om tijdens de schotenwisseling. Bij de schietpartij tijdens een culinair festival bij Space Needle vielen 3 doden en minstens 4 gewonden. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de hardnekkige bewolking in het noordoosten snel oostwaarts. Elders in het land schijnt de zon. Dankzij flinke zonnestralen loopt de temperatuur in de middag flink op. In het zuiden is het zelfs zomers warm met maxima rond de 25 graden of meer. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
0: Brazafest, 1 festival, 2 dagen, duizenden smiles. Brazafest, de super early bird tickets zijn bijna uitverkocht. Pak jouw voordeel en bestel vandaag nog via brazafest.nl. Doe je toch?

0: maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is Ujala Radio. Jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio.

Heeft u te maken met een overlijdensgeval in uw familie en moet de uitvaart tot in de puntjes geregeld worden? Wij van Ancrisover Uitvaart Verzorging staan u respectvol en professioneel bij in deze moeilijke periode door persoonlijke begeleiding vanaf dag 1 tot de laatste dag. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Ancrisover Uitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Voor informatie bel Ancrisover Uitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op ancrisover.nl en ook op onze Facebookpagina.

0: QR.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Staan een file op de A1 Amersfoort richting Amsterdam bij Afrit Soest. 3 kilometer door bergingswerkzaamheden. 10 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht. De A2 Belgische grens Eindhoven. File bij Afrit Maastricht Airport. Door een ongeluk de weg is weer vrij. Een kapotte vrachtwagen op de A4 Rotterdam Den Haag. Bij Rijswijk Plaspoort Polder. 10 minuten vertraging in 5 kilometer file. A22 Beverwijk richting Velsen. Door de werkzaamheden op de A9 bij knooppunt IJmuiden. Een kwartier vertraging. Op de A58 Eindhoven-Tilburg staat een kwartier vertraging voor de file van 6 kilometer tussen Oorschot en Moedergestel. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

को जुमे है।

0: Live vanuit de Hoofdstad. Ozone Radio.
1: Guru's Roti, de smaak van Suriname, gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9:00 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3:00 tot 9:00 's avonds, of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
2: Lekker.
1: Ujala's Brasa Milafes. Indoor Summer Edition. Den Haag mee. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes en beats. Brasa Fest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Event Center. Check voor meer informatie op brasafest.nl. Onha, Tunabhul. Super, super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasafest, powered by utix.nl en Ujal Radio. Brasafest.nl. Be there and feel the vibe. Laatste kans, Brasafest. Koop nu je super early bird tickets tot 31 juli. Koop het nu op brasafest.nl.
3: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
1: Met je business of next level gaan, Ujala Radio brengt je daar. Mail naar info@ujala.nl en ontdek de mogelijkheden.
3: Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
4: You are.
5: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Fitnessketen Basic Fit groeit hard en telt inmiddels 6,1 miljoen leden door onder meer uitbreiding van het aantal vestigingen. Het bedrijf presteert sterk en ziet het gemiddelde aantal lidmaatschappen per club stijgen tot zo'n 3000. Dit komt vermoedelijk door ruimere openingstijden waarbij sommige vestigingen dag en nacht open zijn. Na jaren onderzoek zijn de identiteiten bekend van de twee mannen van wie in 2023 lichaamsdelen op Texel aanspoelden. Het gaat om Afghanen van 20 en 27 jaar. Een strandjutter deed destijds de lugubere fonds. De politie vermoedde al snel dat het ging om verdronken bootvluchtelingen uit Frankrijk. In november verschijnt een 18-jarige jongen voor de rechter in België wegens plannen voor een terroristische aanslag tijdens de Pride in Leuven. Via Telegram zocht hij naar wapens en sprak hij met een undercover agent. Na maanden voorarrest is hij inmiddels vrij in afwachting van het proces in november. Bij de grote bosbranden vlakbij Bordeaux ontstond een fenomeen dat een Franse brandweerman een vuurstorm noemde en de gouverneur van Gironde ongelooflijk ongezien. Deze vuurwolk ontstaat door de extreme hitte en energie van krachtige branden en is Europa nog vrij nieuw. Het fenomeen maakt bosbranden moeilijker te bestrijden. In Zandvoort werd gisteren een bezoeker van Pride on the Beach geslagen en uitgescholden, dat meldt NH Nieuws. De politie noemt het aannemelijk dat de geaardheid van het slachtoffer de aanleiding was. Met camerabeelden werd de minderjarige verdachte herkend en aangehouden. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de hardnekkige bewolking in het noordoosten snel oostwaarts. Elders in het land schijnt de zon. Dankzij flinke zonnestralen loopt de temperatuur in de middag flink op. In het zuiden is het zelfs zomers warm met maxima rond de 25 graden of meer. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
6: Hi, I'm Katrina Kiff. Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
7: Hi, main hoon Farah Khan.
8: Hi, this is Rani Mukherjee.
9: Main Akshay Kumar.
10: Hi everyone in Holland, my name is Shahrukh Khan and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
1: Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ujala Radio Kisten du Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato Dien. Aap Hamse Baatkarsekte Hei. Orham. Aapse Baatkringen. 020-363-0808. Ujala Radio Kisten du Meer. WhatsApp.

Jala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Jala Radio, always shining.

0: WNUR.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Uw grenscontrole viel op de A12 vanuit Arnhem. 2 kilometer file bij knooppunt Ouddijk, een kwartier vertraging. De Velzertunnel in de A22 Velzen-Beverwijk in beide richtingen dicht door een te hoge vrachtwagen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Ujala presents the greatest voices of Bollywood, raga en rhythm kesaat, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaart Meer. Mousmi Oberoi, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattadien en Nizam Waghi Dozijn kesaat. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.

0: Braza Fest. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Braza Fest, Indoor Summer Edition, GIA Event Center Den Haag. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Twee dagen non-stop entertainment culture. Food, music, dance, show.
1: Remix.
0: 10,000 party beats. 2 days and two areas. Grand Hall, full-on entertainment, food plaza en lounge. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustaanse event van het jaar, Braza Fest. Zaterdag 29 augustus, vanaf 2 uur 's middags tot 1 uur 's nachts.

met Kirin Kitaar. Miss Ange, B-Tune, Steve. Dimes met Avid, Hans en Anupa. The Legends met Nizam, Ibo en Fazil. Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana. Shivam Rajaram met Natraj. Umar en Squad met Umar, Huyana en Futuring Tira. Sujal met Surya. Exclusive met Sanjay Randhir, D-Wax, Sadvika. Sensation met Viresh. Sarigama Records Crew met

0: en dansgroepen. Naj Nation, Dilsey Dance, Dizzy Rhythms, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajal, Nachania Londwan Kinaat, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie, Sudhir. Get your tickets now via brazafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brazafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brasa. Namens Brazafest, get it now on brazafest.nl. Brazafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Laatste kans, scoor uiterlijk 30 juli je super early bird tickets voor Brazafest. Koop het nu op brazafest.nl.
1: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Dit jaar kiezen meer Nederlanders voor een elektrische auto naar de vakantiebestemming door de oplopende brandstofkosten. Snellaadbedrijf Fastned merkt dat ruim de helft van de eigen klanten deze zomer met de accu op pad gaat. In juli steeg het aantal buitenlandse laadsessies door Nederlandse reizigers aanzienlijk. Het zuiden van Japan is opgeschrikt door een zware aardbeving in de prefectuur Kumamoto. De kracht bedraagt 7 op de schaal van Richter. Eerste metingen wijzen uit dat de beving een kracht heeft van 7.1. Direct volgden er waarschuwingen en een tsunami-waarschuwing. Fitnessketen Basic Fit groeit hard en telt inmiddels 6,1 miljoen leden door onder meer uitbreiding van het aantal vestigingen. Het bedrijf presteert sterk en ziet het gemiddelde aantal lidmaatschappen per club stijgen tot zo'n 3000. Dit komt vermoedelijk door ruimere openingstijden waarbij sommige vestigingen dag en nacht open zijn. Na jaren onderzoek zijn de identiteiten bekend van de twee mannen van wie in 2023 lichaamsdelen op Texel aanspoelden. Het gaat om Afghanen van 20 en 27 jaar. Een strandjutter deed destijds de lugubere fonds. De politie vermoedde al snel dat het ging om verdronken bootvluchtelingen uit Frankrijk. In november verschijnt een 18-jarige jongen voor de rechter in België wegens plannen voor een terroristische aanslag tijdens de Pride in Leuven. Via Telegram zocht hij naar wapens en sprak hij met een undercoveragent. Na maanden voor arrest is hij inmiddels vrij in afwachting van het proces in november. En dan tot slot het weer. Vanmiddag schijnt de zon flink, ook wel wat wolkenvelden. Het wordt een stuk warmer dan voorgaande dagen, maxima van 23 graden in het noorden, 27 graden in het midden van het land en lokaal 30 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, DAB Plus पर देश भर में सुनाई देता है. तू बता दे सबको इसे बताते हैं. ऑटो में तू सुन सके, तू घर में सुन सके है Ujala Radio. और Ujala Radio साथ में ले जाइए, तू चाहे जहां पर जाइए. तू जान है तो Ujala Radio. Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujaneto, Ujala Radio, feel the energy. Binnenkort jarig, door jenemdien hè, door zaalgren hè, of ga je trouwen, door wiva honne wel hè, door shadi honne wel hè, ja kiesie ka moonne sanskar hè. Ujala Radio per vermaaish aap de sakte hè, 15 vermaaish voor maar €100 op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: Full the vibes. Proef de sfeer. Razafest wacht op jou. De super early bird tickets zijn bijna weg. Wees er snel bij en bestel jouw tickets nu op razafest.nl.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl. Ujala Radio. You are...
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Den Haag door een ongeluk 2 kilometer file bij Houten. De linker rijstrook is dicht. A20 Gouden Hoek van Holland 7 kilometer file tussen Moordrecht en Rotterdam Prins Alexander. A59 Den Bosch-Zonzeel 5 kilometer file door een ongeluk bij Knoop het Hooipolder. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Vandaag vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarige jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam, bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in Juliër, al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar en uw vertrouwde adres voor goud en sieraden.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
0: Guru's Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chowmin en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9:00 avonds, zaterdag en zondag vanaf 'smiddags 3:00 tot 9:00 avonds of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
2: Lekker.
0: Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Events Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Bhatwan Viva, Nika, Henneavonden, moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen, van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed

0: Nieuws. Boek je voor juli 2026 een Batwaan en Wiba of receptie? Dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1-442-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, wedding and events, jouw droom, onze passie. Let's create something magical! Yes, Brasa Fest. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brasa Fest, Indoor Summer Edition. GIA Event Center Den Haag. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. 2 dagen non-stop entertainment. Culture, food, music, dance and show. 10,000 party pieces. 2 days and 2 areas. Grand Hall, full on entertainment. Food plaza and lounge.
1: Let's go.
0: Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustaans event van het jaar. Brasa Fest. Zaterdag 29 augustus vanaf 2 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. Zondag 30 augustus vanaf 2 uur 's middags tot middernacht. Brasa Fest. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten met het hele gezin. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op 1 event. Brasa Fest. De band met Kirin Kedar, Miss Ange, Bichun, Steve, Diamonds met Abid, Hans Anupa, The Legends met Nizar, Ibu en Fazil, Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana, Shivam Rajana met Netra, Umar en Squad met Umar, Huyana en Futuring Tira, Sujo met Surya, Exclusive met Sanjay Randhi, Divek Satvika, Sensation met Virish, Saragama Records Crew met Roshana Rani, Avisha, Sunnier, Vardin en Vinay. Brasa Fest. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, gifts. Best DJ's en dansgroepen. Natch Nation, Dilsey Dance, Dizzy Rhythms, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajol, Nachania, Lundwakinak, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie, Sudhir. Get your tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via officiële festival website brasafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brasa. Brasa Fest, get it now on brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Laatste kans, Brasa Fest. Koop nu je super early bird tickets tot 31 juli. Koop het nu op brasafest.nl.
2: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
3: www.ujala.nl.
4: You are.
5: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De regio Moskou is afgelopen nacht aangevallen met meer dan 390 drones uit Oekraïne. Volgens de burgemeester van Moskou zijn de meeste drones neergeschoten. In de stad Tsjechov stortte een drone neer op een woongebouw, daarbij vielen geen gewonden. Ook kwamen brokstukken van neergeschoten drones in omliggende dorpen terecht. In het noorden van Afghanistan is een provinciale functionaris vermoord door 2 gewapende aanvallers in de provincie Badakhshan. Een van de vermoedelijke daders werd gedood door de bewakers van de functionaris. De tweede verdachte is nog voortvluchtig. Het is niet bekend wie achter de aanslag zit en wat het motief was. Dit jaar gaan weer meer Nederlanders met een elektrische auto op vakantie door de oplopende brandstofkosten. Snellaadbedrijf Fastnet merkt dat ruim de helft van de eigen klanten deze zomer met de accu op pad gaat. In juli steeg het aantal buitenlandse laadsessies door Nederlandse reizigers aanzienlijk. En fitnessketen Basic Fit groeit hard en telt inmiddels 6,1 miljoen leden door onder meer uitbreiding van het aantal vestigingen. Het bedrijf presteert sterk en ziet het gemiddelde aantal lidmaatschappen per club stijgen tot bijna 3000. Het komt vermoedelijk door ruimere openingstijden waarbij sommige vestigingen dag en nacht open zijn. Het weer, zonnig, maar ook wat bewolking. Er staat een matige zuidwestenwind en de middagtemperatuur ligt tussen 24 graden aan de kust tot lokaal 30 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ujala Radio voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.
0: Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien? Dan is dit jouw moment. Ujala Radio, mail naar info@ujala.nl. Food, music, shopping, dansen en één groot feest. Dat is Brazzafest. De super early bird tickets zijn bijna uitverkocht. Mis het niet. En regel vandaag nog je tickets op brazzafest.nl. Doe jou die keur. Brazzafest.nl per Toegeridlee. De super early bird tickets.

0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.
1: Heeft u te maken met een overlijdensgeval in uw familie en moet de uitvaart tot in de puntjes geregeld worden? Wij van Aan Christopher Uitvaart Verzorging staan u respectvol en professioneel bij in deze moeilijke periode door persoonlijke begeleiding vanaf dag 1 tot de laatste dag. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Aan Christopher Uitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Voor informatie bel Aan Christopher Uitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op aanchristopher.nl en ook op onze Facebookpagina.

0: उजाला रेडियो का प्रोग्राम में अभी मृत्यु समाचार को आप सुने।
1: यू आर Dit is Erwin de Hart van de ANWB. File op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens. 3 kilometer door de controles, een kwartier vertraging. A16 Breda-Rotterdam bij de Moerdijkbrug. 4 kilometer file, 5 minuten vertraging door de werkzaamheden. A17 Roosendaal-Dordrecht aansluitend op de A16. Bij Knoopend Klaverpolder een kwartier vertraging en 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: You are...

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Zonnig, maar ook wat bewolking. Er staat een matige zuidwestenwind en de middagtemperatuur ligt tussen 24 graden aan de kust tot lokaal 30 in het zuiden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
0: Viel op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens 3 kilometer door de controles, een kwartier vertraging. A16 Breda-Rotterdam bij de Moerdijkbrug 4 kilometer file, 5 minuten vertraging door de werkzaamheden. A17 Roosendaal-Dordrecht aansluitend op de A16 bij Knoopend Klaverpolder, een kwartier vertraging en 2 kilometer file.
1: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Rocky II.

बीच नदी में गहरा पानी संभल के रखना पाऊं कहीं भीगे

अभी

24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujjala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.

0: Is jouw business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.
1: रात और दिन के देवे है तोर साथ के तोर साथ सोते है के तोर साथ जागे है केकर साथ तू ओतो में घूमे है और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है उजाला रेडियो के साथ तो हाँ हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जाने है तो
2: Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Italië verlaagt opnieuw tijdelijk de accijns op diesel. Tot 6 augustus gaat de prijs met 17 cent per liter omlaag. De maatregel kost de overheid ongeveer 125 miljoen euro en geldt niet voor benzine. De regering wil automobilisten helpen vanwege de sterk gestegen dieselprijzen door de oorlog met Iran. Nederland heeft nog geen extra verlaging aangekondigd. Philips heeft 186 miljoen euro teruggekregen van de Amerikaanse overheid. Het gaat om importheffingen die door president Trump waren ingevoerd en later onwettig zijn verklaard. Philips was een van de eerste bedrijven die het geld terugvroeg. Door de eenmalige meevaller verhoogt het bedrijf de winstverwachting voor dit jaar met 1 procentpunt. De regio Moskou is afgelopen nacht aangevallen met meer dan 390 drones uit Oekraïne. Volgens de burgemeester van Moskou zijn de meeste drones neergeschoten. In de stad Tsjechov stortte een drone neer op een woongebouw, daarbij vielen geen gewonden. Ook kwamen brokstukken van neergeschoten drones in omliggende dorpen terecht. Dit jaar gaan weer meer Nederlanders met een elektrische auto op vakantie door de oplopende brandstofkosten. Snellaadbedrijf Fastnet merkt dat ruim de helft van de eigen klanten deze zomer met de accu op pad gaat. In juli steeg het aantal buitenlandse laadsessies door Nederlandse reizigers aanzienlijk. Het weer, zonnig, maar ook wat bewolking. Er staat een matige zuidwestenwind en de middagtemperatuur ligt tussen 24 graden aan de kust

0: tot lokaal 30 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
2: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala. Brazzafest komt eraan. De super early bird tickets vliegen de deur uit en zijn bijna uitverkocht. Wacht niet te lang en score jouw tickets vandaag nog op brazzafest.nl. Ujala Radio, Rato Dean, Chobis Ghanta Lagataar, Aap Kriye, Door Gaat Hier, Orha, Tumang Hinga. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha? Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dilse baat kanai? Baat kringe. Haritjes. Rato din. Aap hamse baat kar sakte hai.

0: You are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
2: A12 Arnhem-Duitse grens tussen Zevenaar en de grens 3 kilometer file. Op de A16 Breda-Rotterdam 4 kilometer file tussen Zevenbergshoek en de Moerdijkbrug. A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Moerdijk en Knoopelklaverpolder 2 kilometer file. A325 Nijmegen-Arnhem tussen Elst en het Gelredoom 3 kilometer file.
1: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.

Here we go.

Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Our Ganivali Honge, From India, Mouse Mewbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Datadin en Nizam Waagdozijn. 19 september, meervaart mee. Koop je tickets op tijd.

0: Indian Restaurant Guru, de plek waar je moet zijn voor jouw Indiase specialiteiten. Met een prachtig rustgevend en modern interieur kan je genieten van je favoriete gerechten. Zoals butter chicken, tandoori lamb chops, brown biryani. Of voor de mensen die van peper houden, tita tita, nu ook de devil's curry met de heeste peper in de wereld. Met 100 zitplaatsen binnen en in de zomer 40 zitplaatsen op het terras kan je je eigen plekje uitzoeken en genieten van heerlijke ijskoude cocktails. Lastig parkeren? Niet bij Guru. Voor de deur aan de Hoofdstraat is ruim voldoende parkeerplaats beschikbaar met zondag gratis parkeren. Reserveer snel bij Indian Restaurant Guru aan de Rijnstraat 157 in Amsterdam. De-guru.nl.
1: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
2: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
0: Brazzafest. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brazzafest. Indoor Summer Edition. GIA Event Center Den Haag. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. 2 dagen non-stop entertainment culture. Food, music, dance, show. Remix. 10,000 party beats. 2 days and 2 areas. Grand Hall, full-on entertainment, food plaza en lounge. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustaans event van het jaar, Brazzafest. Zaterdag 29 augustus, vanaf 2 uur middags tot 1 uur 's nachts. Zondag 30 augustus, vanaf 2 uur 's middags tot middernacht.

met Kirin Kitaar. Miss Unch, B-Tune, Steve. Dimes met Abid, Hans en Anupa. The Legends met Nizam, Ibo en Fazil. Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana. Shivam Rajaram met Natraj. Umar en Squad met Umar, Huyana en Futuring Tira. Sujal met Surya. Exclusive met Sanjay Randhir, D-Wax, Satvika. Sensation met Viresh. Sarigama Records Crew met Roshan.

en dansgroepen. Nudge Nation, Dilsey Dance, Dizzy Rhythms, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajal, Nachanya Londwan Kinaj, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie, Sudhir. Get your tickets now via brazafest.nl. Super early birds tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brazafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme braza. Namens Brazafest, get it now on brazafest.nl. Brazafest, powered by utix.nl en Ujala Radio.

0: laatste kans. Scoor uiterlijk 30 juli je super early bird tickets voor Brazzavers. Koop het nu op brazzavers.nl.
1: Hi, this is Deepika Padukone.
2: Hi, this is Imran Khan.
3: Hi, this is Sunny Deol.
4: Hi, this is Ajay Devgan.
5: Hi, this is Ranveer Singh.
6: Hi, this is Sonu Sonodigam.
7: My name is Shahrukh Khan.
8: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
9: You are.
10: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. In Almelo is een man aangehouden die mogelijk betrokken is bij de dood van een 35-jarige Nederlander in een hotel in het Duitse Rees. Het slachtoffer, dat in een rolstoel zat, werd zondag doodgevonden op zijn kamer. Uit sectie bleek dat hij was gewurgd. De verdachte zou hem bij aankomst in het hotel hebben vergezeld. Het strafrechtelijk onderzoek naar voormalig advocaat Vito Sucrula is 15 maanden na zijn arrestatie nog altijd niet afgerond. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem ervan dat hij als advocaat berichten van Ridouan Taghi vanuit de gevangenis heeft doorgespeeld. Het OM wil Sucrula voor de rechter brengen, maar een datum voor de strafzaak is nog niet bekend. Italië verlaagt opnieuw tijdelijk de accijns op diesel. Tot 6 augustus gaat de prijs met 17 cent per liter omlaag. De maatregel kost de overheid ongeveer 125 miljoen euro en geldt niet voor benzine. De regering wil automobilisten helpen vanwege de sterk gestegen dieselprijzen door de oorlog met Iran. Nederland heeft nog geen extra verlaging aangekondigd. De regio Moskou is afgelopen nacht aangevallen met meer dan 390 drones uit Oekraïne. Volgens de burgemeester van Moskou zijn de meeste drones neergeschoten. In de stad Tsjechov stortte een drone neer op een woongebouw, daarbij vielen geen gewonden. Ook kwamen brokstukken van neergeschoten drones in omliggende dorpen terecht. Het weer, zonnig, maar ook wat bewolking. Er staat een matige zuidwestenwind en de middagtemperatuur ligt tussen 24 graden aan de kust tot lokaal 30 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
11: Ujala Radio. Deshbhar mein sunai deta hai via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. Tu bata de sabko ise. Ujala Radio DAB+ par. Deshbhar mein Ujala Radio. The Groost, Kehak, the Best, Ujala Radio.
12: Tujhe lage na najariya.
0: Brazzavest, één festival, twee dagen, duizenden smiles. Brazzavest, de super early bird tickets zijn bijna uitverkocht. Pak jouw voordeel en bestel vandaag nog via brazzavest.nl. Doe je toch?
13: 20 case

0: you are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
2: Die loopt de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen knooppunt Hoevelaak en Barneveld 6 kilometer door een kapotte vrachtwagen. Een kwartier vertraging, de rechterrijstrook is dicht. A12 Arnhem-Duitse grens door de controles 10 minuten vertraging aan de Duitse grens. Op de A16 Breda-Rotterdam door de werkzaamheden bij de Moerdijkbrug 6 kilometer file. De vertraging is een kwartier, aansluitend een kwartier vertraging op de A17 Roosendaal richting Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder.
1: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: You are just perfect.
4: Music ka silsila jari hai, gaane acche se acche gaane aap Ujala Radio par sun rahe hain. Ab aap suniye Ujala Radio par ye song.

You are. Ujala Radio Headlines. In Almelo is een man aangehouden die mogelijk betrokken is bij de dood van een Nederlander in een Duits hotel. Het slachtoffer werd zondag doodgevonden op zijn kamer. Het strafrechtelijk onderzoek naar voormalig advocaat Vito Sciucrulla is 15 maanden na zijn arrestatie nog altijd niet afgerond. Italië verlaagt opnieuw tijdelijk de accijns op diesel. Tot 6 augustus gaat de prijs met 17 cent per liter omlaag. En de regio Moskou is afgelopen nacht aangevallen met meer dan 390 drones uit Oekraïne. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

You are. Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Zonnig, maar ook wat bewolking. Er staat een matige zuidwestenwind en de middagtemperatuur ligt tussen 24 graden aan de kust tot lokaal 30 in het zuiden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: volgende stap?
1: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.
2: Safe BV, al

0: American Food Express BV in Rotterdam. Rechtstreeks import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder Vlaardingweg 53B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
1: Ujala's Brasa Mila Fest. Indoor Summer Edition Den Haag. Food, music, dance. Shop, market, culture, family entertainment, taste. Bollywood vibes and beats. Brasa Fest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. In Gia Events Center. Get ready. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaans event van het jaar. Brasa Fest. 2 dagen non-stop. Entertainment, music, food, market en entertainment voor het hele gezin. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Ha? Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, jewelry, gifts, culture en market. De allerbeste muziekformaties en artiesten uit te zien op 1 event. Brasa Fest. Check voor meer informatie op brasafest.nl. Koop je super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Check op brasafest.nl. Powered by utix.nl en Ujala Radio. Laatste kans, Brasafest. Koop nu je super early bird tickets tot 31 juli. Koop het nu op brasafest.nl.
2: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. In Zuid-Frankrijk is een 23-jarige man aangeklaagd voor brandstichting. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een natuurbrand in het Cospe-Sillon-gebergte ten noordoosten van Marseille. De man zit vast. In het betreffende departement woeden al een week grote natuurbranden. Het vuur is nog altijd niet onder controle. In de Franse stad Orange zijn in een woning de stoffelijke resten van 5 pasgeboren baby's gevonden. De vondst werd gedaan nadat de 32-jarige moeder gisteravond in het ziekenhuis was bevallen van een gezonde baby. De vrouw zou lijden aan zwangerschapsontkenning. De politie onderzoekt de zaak. Het echtpaar had al 2 kinderen van 8 en 12 jaar. In Almelo is een man aangehouden die mogelijk betrokken is bij de dood van een 35-jarige Nederlander in een hotel in het Duitse Rees. Het slachtoffer, dat in een rolstoel zat, werd zondag doodgevonden op zijn kamer. Uit sectie bleek dat hij was gewurgd. De verdachte zou hem bij aankomst in het hotel hebben vergezeld. Italië verlaagt opnieuw tijdelijk de accijns op diesel. Tot 6 augustus gaat de prijs met 17 cent per liter omlaag. De maatregel kost de overheid ongeveer €125 miljoen en geldt niet voor benzine. De regering wil automobilisten helpen vanwege de sterk gestegen dieselprijzen door de oorlog met Iran. Nederland heeft nog geen extra verlaging aangekondigd. Het weer, zonnig, maar ook wat bewolking. Er staat een matige zuidwestenwind en de middagtemperatuur ligt tussen 24 graden aan de kust tot lokaal 30 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, desh bhar mein, tu jaan hai toh. Ujala Radio, Ujala hi Ujala, desh bhar mein, ha? Har ek gaon mein, har ek kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Ujala Radio, DAB Plus ke zariye. Ujala is van heel Nederland, tu jaan hai toh. Dhindhora baja dijiye.
2: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
1: Het aftellen is begonnen. De super early bird tickets voor Brasa Fest zijn bijna uitverkocht. Wacht niet tot het te laat is. Bestel nu jouw tickets op Brasa Fest.

wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy.

0: you are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een ongeluk vielen bij Nijkerk op de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle. De file begint bij knooppunt Hoevelaken en is 10 minuten lang. De rechterrijstrook is dicht. Verder is ook druk voor de Duitse grenscontroles, onder andere op de A12 vanuit Arnhem. Vanaf knooppunt Ouddijk 2 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Chalende.
3: Dil ko chhu jane wale gaane. Sirf Ujala Radio par.

You are. Ujala Radio Headlines. In Zuid-Frankrijk is een 23-jarige man aangeklaagd voor brandstichting. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een natuurbrand in het Croos-Bensillon-gebergte ten noordoosten van Marseille. In de Franse stad Orange zijn in een woning de stoffelijke resten van 5 pasgeboren baby's gevonden. In Almelo is een man aangehouden die mogelijk betrokken was bij de dood van een Nederlander in een Duits hotel. En Italië verlaagt opnieuw tijdelijk de accijns op diesel. Tot 6 augustus gaat de prijs met 17 cent per liter omlaag. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You Are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Zonnig, maar ook wat bewolking. Er staat een matige zuidwestenwind en de middagtemperatuur ligt tussen 24 graden aan de kust tot lokaal 30 in het zuiden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

Ujala presents The Greatest Voices of Bollywood. Raga en Rhythm Kasat, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaart Meer. Mousmi Obroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattudin en Nizam Waghi Dozijn Kasat. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.

4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Weer in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam, bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Weer in Juli.

0: 40 jaar eerlijk, betrouwbaar en uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Events Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Patwaan Viva, Nika, Henneavonden, Moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen, van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Bhatwan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1-VV2-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events, jouw droom, onze passie. Let's create something magical. Yes, Brasa Fest. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brasa Fest, Indoor Summer Edition. GIA Event Center Den Haag. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Twee dagen non-stop entertainment, culture, food, music, dance and show. 10,000 party piers, 2 days and 2 areas. Grand Hall, full-on entertainment, food plaza and lounge.
1: Let's go.
0: Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustaanse event van het jaar. Brasa Fest. Zaterdag 29 augustus vanaf 2 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. Zondag 30 augustus vanaf 2 uur 's middags tot middernacht. Brasa Fest. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten met het hele gezin. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op één event. Brasa Fest. De band met Kirin Kedar, Miss Unj, B-Tune Steve, Diamonds met Abid, Hans Anupa, The Legends met Nizam, Ibu en Fazil, Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana, Shivam Rajaram met Netra, Umar en Squad met Umar, Rujana en Futuring Tira, Sujo met Surya, Exclusive met Sanjay Randhir, D-Vex Satvika, Sensation met Viresh, Saragama Records Crew met Roshana Rani, Avisha, Sunnyer, Vardin en Vinay. Brasa Fest. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, gifts. Best DJ's en dansgroepen. Natch Nation, Dilsey Dance, Jazzy Rhythms, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajol, Nachania, Lundwaki Nat, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie, Sudhir. Get your tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via officiële festival website brasafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brasa. Brasa Fest, get it now on brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Laatste kans, Brasa Fest. Koop nu je super early bird tickets tot 31 juli. Koop het nu op brasafest.nl. Ben jij binnenkort jarig? Door Janemdin hè, door Salgren hè. Of ga je trouwen? Door Viva honne wel hè, door Shadi honne wel hè. Ja, kiezen kan moende sanskaar hè. Ujala Radio per vermaaijs aap deze te hebben. Pandra vermaaijs voor maar €100 op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. In Oeganda zou de ebola-uitbraak voorbij zijn, dat zegt de minister van Gezondheid daar. In totaal raakten 20 mensen besmet, van wie er 2 zijn overleden. De laatste besmetting

0: besmetting werd ruim een maand geleden vastgesteld. In buurland Congo verspreidt het virus zich nog altijd. Daar zijn meer dan 3000 mensen besmet en ruim 1300 mensen overleden. Het kabinet moet nog dit jaar beslissen over een natuurvergunning voor Lelystad Airport. Dat heeft de rechter bepaald. Het vliegveld wacht al ruim 6 jaar op een besluit. Het kabinet wil de luchthaven openen voor vakantievluchten, maar dat kan niet zonder natuurvergunning. Actiegroep Red de Veluwe had de zaak aangespannen om een besluit af te dwingen. In Zuid-Frankrijk is een 23-jarige man aangeklaagd voor brandstichting. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een natuurbrand in het Cospecion-gebergte ten noordoosten van Marseille. De man zit vast. In het betreffende departement woeden al een week grote natuurbranden. Het vuur is nog altijd niet onder controle. In Almelo is een man aangehouden die mogelijk betrokken is bij de dood van een 35-jarige Nederlander in een hotel in het Duitse Rees. Het slachtoffer, dat in een rolstoel zat, werd zondag doodgevonden op zijn kamer. Uit sectie bleek dat hij was gewurgd. De verdachte zou hem bij aankomst in het hotel hebben vergezeld. Het weer, zonnig, maar ook wat bewolking. Er staat een matige zuidwestenwind en de middagtemperatuur ligt tussen 24 graden aan de kust tot lokaal 30 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Hi, this is Deepika Padukone.
2: Hi, this is Imran Khan.
3: Hi, this is
4: Sunny Deol. Hi, this is Ajay Devgan.
5: Hi, this is Ranveer Singh.
6: Hi, this is Sonu Sonodigam.
7: My name is Shah Rukh Khan.
8: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
9: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.
10: Voel de vibes. Proef de sfeer. Razafest wacht op jou. De super early bird tickets zijn bijna weg. Wees er snel bij en bestel jouw tickets nu op razafest.nl. Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio.

0: Jello Radio. Tu Jello is toch mijn favoriete radiostation.
1: You are.
2: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Zonnig, maar ook wat bewolking. Er staat een matige zuidwestenwind en de middagtemperatuur ligt tussen 24 graden aan de kust tot lokaal 30 in het zuiden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

Ja, Mary Dusty, Mirapiar. De boodschap die is groot, want ja, sommige mensen komen in je leven als vrienden, maar blijven vervolgens als vrienden. Ja, dat was een mooie cover, gebracht door Kawis Kalka on the vocals in deze heerlijke Ruffy Mashup Ghana. Ja, prachtige, heerlijke Ghana, vandaag geselecteerd hier op jouw favoriete radio, Anamhe Ujala Radio. Ja, Ghana Kanamhe Andas Ikram. De stem van Nusret Fatih Ali Khan in een ander jasje. Ja, met een prachtige muzikale begeleiding. Een beetje klassiek, gemengd met een beetje rockmuziek.

یا ان کے انداز کرم ان پہ وہ آنا دل کا Ja, een moderne remake, een reinterpretatie van deze klassieke Kawali Ghana. Ja, originele compositie is dus van Nusret Fatih Ali Khan. Maar dit is de stem van een andere zanger, or een naam heet Abhishek Rana. Ja, klinkt heerlijk modern. Ja, in een modern jasje gemaakt van een klassieke Kawali compositie. Ja, Ujala Radio, hij is zo'n wel waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent. Geniet lekker van deze prachtige, mooie dag. Ja, de mooiste hits en de beste Ghana, ik heb het allemaal geselecteerd. Aris Bar uit de film O Romeo. Ja, filmkanaam heet O Romeo, or Ghana kanaam heet Jan Kilie Jan.

يا غانا كنام هي جان كلية جان عيد فيلم أو روميو يا ان فيلم دي ميس is opgenomen in Spanje en in Mumbai. En ja, Spanje is toch wel een bijzondere combinatie voor een misdaad / romantische liefdesfilm uit Bollywood. Maar ja, toch zijn de meeste opnames daar gemaakt. En in de hoofdrol zie je onder andere Shahid Kapoor in deze film O Romeo. Ja, dat was dus de titeltrack uit de film O Romeo. Ja, ik zie ik mooi mooi Ghana. Groep zoet het Ghana, de beste hits en de heerlijkste Ghana op mijn playlist vandaag hier bij Ujala.

Ja, Ganneke naam hem Moonrise van de altijd magische Atif Aslam. Ja, brengt een heerlijke sfeer in huis. En dat is zo'n Ghana die eventjes je laat wegdromen. Alsof je onder een stille nachthemel staat. Waarbij de hemel helemaal helder is. En alleen de maan zo langs je heen glijdt. Ja, de beste hits en de heerlijkste Ghana. Waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent. Hou hem vast. Neem je radio met je mee, want Ujala Radio gaat overal waar jij naartoe gaat.

You are. Ujala Radio Headlines. In Oeganda zou de ebola-uitbraak voorbij zijn, volgens de minister van Gezondheid. In buurland Congo verspreidt het virus zich nog altijd. Het kabinet moet nog dit jaar beslissen over een natuurvergunning voor Lelystad Airport. Dat heeft de rechter vandaag bepaald. In Zuid-Frankrijk is een 23-jarige man aangeklaagd voor brandstichting. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een natuurbrand in het Cross-Bessillon-gebergte ten noordoosten van Marseille. En in Almelo is een man aangehouden die mogelijk betrokken is bij de dood van een Nederlander in een Duits hotel. Het slachtoffer werd zondag doodgevonden op zijn kamer. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits stelt tot nu toe niet al te veel voor, gelukkig. Wel rijdt het langzaam op de A16 richting Rotterdam vanuit Breda. Er staat file voor de Moerdijkbrug door wegwerkzaamheden. Je hebt 20 minuten vertraging. En hierdoor is het ook druk op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder 20 minuten over 4 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
1: Hi, main hoon Farah Khan.
2: Hi, this is Rani Mukherjee.
3: Main Akshay Kumar.
4: Hi everyone in Holland, my name is Shahrukh Khan and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
5: You are. Ujala Radio Headlines. In Oeganda zou de ebola-uitbraak voorbij zijn, volgens de minister van Gezondheid. In buurland Congo verspreidt het virus zich nog altijd. Het kabinet moet nog dit jaar beslissen over een natuurvergunning voor Lelystad Airport. Dat heeft de rechter vandaag bepaald. In Zuid-Frankrijk is een 23-jarige man aangeklaagd voor brandstichting. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een natuurbrand in het Gros Bessillon-gebergte ten noordoosten van Marseille. En in Almelo is een man aangehouden die mogelijk betrokken is bij de dood van een Nederlander in een Duits hotel. Het slachtoffer werd zondag doodgevonden op zijn kamer. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Laatste kans. Score uiterlijk 30 juli je super early bird tickets voor Brazzavers. Koop het nu op brazzavers.nl.
1: Raad Odin. Subha al-Sham. Gezelligheid thuis, in de auto en op je werk. Met Ojala Radio. Tijdens het koken, strijken, reizen, werken. Yes. Tor Radio. Ojala Radio. De leukste en gezelligste radio van heel Nederland. Doe Johnny het toch.
2: Is jouw business klaar voor de volgende stap?
0: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.
3: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020 409.

0: Of mail naar info@ujala.nl. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020 409 0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De politie heeft in Amsterdam-West meerdere gebouwen ontruimd vanwege mogelijk explosief materiaal. Dat zou liggen in een auto die na een politieachtervolging crashte bij de Nierkerkerstraat. Woningen en een verzorgingstehuis zijn binnen een straal van 100 meter ontruimd. De explosieve opruimingsdienst doet onderzoek. De inzittenden van de auto zijn gevlucht en worden gezocht. Het neerslagtekort in Nederland is verder toegenomen. Volgens Rijkswaterstaat ligt het tekort ver boven het gemiddelde voor deze tijd van het jaar. Ook staan de grondwaterstanden op veel plaatsen laag tot zeer laag. De droogte zorgt voor problemen in de landbouw en natuur. Ook de scheepvaart ondervindt steeds meer hinder door lage waterstanden. In Oeganda zou de ebola-uitbraak voorbij zijn, dat zegt de minister van Gezondheid daar. In totaal raakten 20 mensen besmet, van wie er 2 zijn overleden. De laatste besmetting werd ruim een maand geleden vastgesteld. In buurland Congo verspreidt het virus zich nog altijd. Daar zijn meer dan 3000 mensen besmet en ruim 1300 mensen overleden. In Zuid-Frankrijk is een 23-jarige man aangeklaagd voor brandstichting. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een natuurbrand in het Cros-Bessillon-gebergte ten noordoosten van Marseille. De man zit vast. In het betreffende departement woeden al een week grote natuurbranden. Het vuur is nog altijd niet onder controle. En dan het weer. Vannacht daalt het kwik naar waarden tussen 16 en 19 graden. Morgen zonnig en warm met tropische temperaturen. Lokaal kan het dan 35 graden worden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
2: Food, music, shoppen, dansen en één groot feest. Dat is Brazzafest. De super early bird tickets zijn bijna uitverkocht. Mis het niet. En regel vandaag nog je tickets op brazzafest.nl. Doe jou die keur. Brazzafest.nl voor Toegeridle. De super early bird tickets.

Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: You Are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits is momenteel 55 kilometer in totaal, dus dat valt eigenlijk wel mee. De langste file staat op de A4, Den Haag-Rotterdam, voor de keteltunnel. 3 kilometer en ongeveer een half uur extra. Komt deels omdat de A20 dicht is vanwege werkzaamheden. Verder ook wegwerkzaamheden bij de Moerdijkbrug, waardoor er file ontstaat op de A16 vanuit Breda. Vanaf knooppunt Zonzeel nu 20 minuten extra. En op de A12 vanuit Arnhem is het traditiegetrouw druk voor die Duitse grenscontrole. Vanaf Beek 2 kilometer en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Tu jaane hai toch?
3: Tu jaane hai toch?
4: Welcome to Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. De politie heeft in Amsterdam-West meerdere gebouwen ontruimd vanwege mogelijk explosief materiaal in een auto. De inzittenden van de auto zijn gevlucht en worden gezocht. Het neerslagtekort in Nederland is verder toegenomen. Het tekort ligt ver boven het gemiddelde voor deze tijd van het jaar. In Oeganda zou de ebola-uitbraak voorbij zijn, volgens de minister van Gezondheid. In buurland Congo verspreidt het virus zich nog altijd. En in Zuid-Frankrijk is een 23-jarige man aangeklaagd voor brandstichting. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een natuurbrand in het Cross-Bessignon-gebergte ten noordoosten van Marseille. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

You are. Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vannacht daalt het kwik naar waarden tussen 16 en 19 graden. Morgen zonnig en warm met tropische temperaturen. Lokaal kan het dan 35 graden worden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

Udela's Brasa Mila Fest. Indoor Summer Edition. Den Haag mee. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes en beats. Brasa Fest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Event Center. Check voor meer informatie op brasafest.nl. Orha, Toenabhul. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasafest, powered by utix.nl en Ujjal Radio. Brasafest.nl. Be there and feel the vibe. Laatste kans, Brasafest. Koop nu je super early bird tickets tot 31 juli. Koop het nu op brasafest.nl. 14 juli bestaat 40 jaar, niet 10.

4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarige jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen gegaan. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in Juli. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Oh, oh, oh. Ujala, Larehe, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra Kasaar. 19 september, Meervaarttheater mee. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Aur Gani Wale Honge, From India, Mouse Mubroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Datadin en Nizam Waagidusein. 19 september, Meervaart mee. Koop je tickets op tijd.

Hey, ben je op zoek naar de beste Indiase keuken in Amsterdam? Restaurant Guru is dan the place to be. Onze chefs bereiden elk gerecht met verse ingrediënten en een unieke smaakcombinatie. Van streetfoodgerechten als panipuri, aloo tikki, papri bites, tot de traditionele chicken tikka masala, butter chicken, tandoori lamb chops. Houd je van spicy? Proef dan onze nieuwe Devil's Chicken Curry. Alleen voor de echte Daredevils. Geniet ook van onze heerlijke desserts zoals rasmalai, gulab jamun of onze homemade kulfi. Restaurant Guru is 100% halal en heeft voor de veganisten een apart menu. Met een gerenoveerd interieur biedt onze restaurant plaats voor 100 gasten. Dus of je nu met een groep bent of alleen, we hebben plaats voor iedereen. Parkeren is makkelijk voor de deur en op zondag zelfs gratis. Tot snel bij Restaurant Guru in Amsterdam-Zuid aan de Rijnstraat 157. De-guru.nl. Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen, door Shadi honen wel heen, zullen we lopen. Door DJ A. Vermaaij op Ujala Radio. Vandra Vermaaij, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen, door Shadi honen wel heen. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky en de Israëlische premier Benjamin Netanyahu bezoeken vandaag de Amerikaanse president Donald Trump. Aansluitend wonen zij samen de begrafenis bij van senator Lindsey Graham, die deze maand overleed. Graham gold als een belangrijke bondgenoot van zowel Oekraïne als Israël. Beide leiders hopen hun invloed in Washington en hun relatie met Trump te behouden, nu die standpunten over beide landen zijn veranderd. De Franse politie heeft in Orange 5 dode baby's aangetroffen in kartonnen dozen in de woning van een echtpaar. De stoffelijke resten werden ontdekt nadat de man een ontbindend lichaam vond en naar het ziekenhuis bracht waar zijn vrouw net was bevallen van een gezonde baby. Volgens Franse media leed de vrouw aan zwangerschapsontkenning. Het Openbaar Ministerie onderzoekt de zaak als mogelijke moord op minderjarigen. De politie heeft in Amsterdam-West meerdere gebouwen ontruimd vanwege mogelijk explosief materiaal. Dat zou liggen in een auto die na een politieachtervolging crashte bij de Nierkerkenstraat. Woningen en een verzorgingstehuis zijn binnen een straal van 100 meter ontruimd. De explosieve opruimingsdienst doet onderzoek. De inzittenden van de auto zijn gevlucht en worden gezocht. In Oeganda zou de ebola-uitbraak voorbij zijn, dat zegt de minister van Gezondheid. In totaal raakten 20 mensen besmet, van wie er 2 overleden. De laatste besmetting werd ruim een maand geleden vastgesteld. In buurland Congo verspreidt het virus zich nog altijd. Daar zijn meer dan 3000 mensen besmet en ruim 1300 mensen overleden. En dan het weer nog? In de loop van de avond verdwijnen de stapelwolken en wordt de wind zwak tot matig van kracht. De zon schijnt nog een tijd met vooral in het noorden nog wat sluierbewolking. Vannacht zijn er heldere perioden en velden hoge bewolking. De temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden, in de grote steden een graadje warmer. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
3: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining. Brass Fest komt eraan. De Super Early Bird tickets vliegen de deur uit en zijn bijna uitverkocht. Wacht niet te lang en score jouw tickets vandaag nog op brassafest.nl.
0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan

0: are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits stelt op de meeste plekken gelukkig niet zoveel voor vandaag. Maar er zijn wel een paar bijzonderheden. Allereerst de A17 vanuit Roosendaal. Die weg is helemaal dicht bij Moerdijk door een ongeluk met 3 vrachtwagens. Volgens Rijkswaterstaat duurt het nog tot 2:30 vannacht voordat de weg er weer vrij is. Tot die tijd kun je omrijden over de Haringvlietbrug, over de A59 en de A29. Verder nog viel op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Eerst voor de Keteltunnel, ongeveer 30 minuten. En dan nog voor de Benelux-tunnel, ook 20 minuten. Het komt daardoor een ongeluk, de weg is er wel weer vrij. En tenslotte nog een ongeluk bij Moergestel in Brabant op de A58. Als je onderweg bent vanuit Eindhoven naar Tilburg. File vanaf Best, 4 kilometer en 15 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Ujala.

You are. Ujala Radio Headlines. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky en de Israëlische premier Benjamin Netanyahu bezoeken vandaag de Amerikaanse president Donald Trump. De Franse politie heeft in Orange 5 dode baby's aangetroffen in kartonnen dozen in de woning van een echtpaar. De politie heeft in Amsterdam-West meerdere gebouwen ontruimd vanwege mogelijk explosief materiaal. Dat zou liggen in een auto die na een politieachtervolging crashte bij de Nierkerkenstraat. En het neerslagtekort in Nederland is verder toegenomen. Volgens Rijkswaterstaat ligt het tekort ver boven het gemiddelde voor deze tijd van het jaar. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ojala Radio. In de loop van de avond verdwijnen de stapelwolken en wordt de wind zwak tot matig van kracht. De zon schijnt nog een tijd met vooral in het noorden nog wat sluierbewolking. Vannacht zijn er heldere perioden en velden hoge bewolking. De temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden, in de grote steden een graadje warmer. En tot zover het weerbericht op Ojala Radio.
2: Hallo, dit is Ojala Radio. Dank je mee.
3: Ojala's Sona Chireya.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Oezana Radio.
1: Guru's Roti, de smaak van Suriname, gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chowmin en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9 uur 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3 uur tot 9 uur 's avonds, of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
2: Lekker.
1: Ujala Radio, desh bhar mein tu jaan hai toh. Ujala Radio, ujala hi ujala, desh bhar mein. Haan, har gaon mein, har ek kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Ujala Radio, DAB Plus ke zariye. Ujala is van heel Nederland, tu jaan hai toh. Dhindhora, baja dijiye.
3: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam, rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. In Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV, taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
1: अगर आपके घर पे जन्मदिन है सालगिरह है जो भी खुशियां है उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है 15 फरमाइश 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो ईमेल नर info@ujala.nl info@ujala.nl 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो

0: teren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
1: Yes, Raza Fest. Get ready for the hottest Hindustani event of

Entertainment, culture, food, music, dance, show. Remix. 10,000 party beats. 2 days and two areas. Grand Hall, full on entertainment, food plaza en lounge. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustaans event van het jaar, Brasa Fest. Zaterdag 29 augustus, vanaf 2 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. Zondag 30 augustus, vanaf 2 uur 's middags tot middernacht.

Kieren Kitaar, Miss Unch, B-Tune, Steve, Dimes met Aviv, Hans en Anupa, The Legends met Nizam, Ibo en Fazil, Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana, Shivam Rajaram met Natraj, Umar en Squad met Umar, Huyana en Futuring Tira, Sujal met Surya, Exclusive met Sanjay, Randhir, D-Wax, Sadvika, Sensation met Viresh, Sarigama Records Crew met Roshan.

0: en dansgroepen. Naj Nation, Dilsey Dance, Dizzy Rhythms, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajal, Nachania Londwan Kinaat, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie, Sudhir. Get your tickets now via brazafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brazafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brasa. Namens Brazafest, get it now on brazafest.nl. Brazafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Laatste kans, scoor uiterlijk 30 juli je super early bird tickets voor Brazafest. Koop het nu op brazafest.nl.
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft in het Witte Huis met de Amerikaanse president Donald Trump gesproken over de productie van Patriot-raketten in Oekraïne. Trump opperde eerder deze maand tijdens de NAVO-top dat Kiev daarvoor mogelijk een licentie krijgt. Volgens Zelensky spraken de leiders ook over diplomatie, mogelijk in relatie tot nieuwe sancties tegen Rusland. De 20-jarige bestuurder die wordt verdacht van het dodelijke ongeval in Vogelwaarde blijft 60 dagen langer vastzitten. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en een volwassene om het leven en raakten meerdere mensen gewond. De groep was op schoolkamp. Het onderzoek naar de toedracht loopt nog. Nabestaanden noemen de beslissing van de rechtbank terecht. De Amsterdamse beurs herstelde dinsdag, ondanks aanhoudende druk op chipaandelen door zorgen over Chinese concurrentie. De AEX sloot 1,1% hoger, terwijl Philips bijna 5% verloor na kwartaalcijfers. Unilever won bijna 8% dankzij sterke resultaten. Basic Fit steeg na winstherstel, Theon daalde 2% en Mercedes-Benz boekte koerswinst na hogere kwartaalwinst. De politie heeft in Amsterdam-West meerdere gebouwen ontruimd vanwege mogelijk explosief materiaal. Dat zou liggen in een auto die na een politieachtervolging crashte bij de Nierkerkenstraat. Woningen en een verzorgingstehuis zijn binnen een straal van 100 meter ontruimd. De explosieve opruimingsdienst doet onderzoek. De inzittenden van de auto zijn gevlucht en worden gezocht. En dan het weer nog? In de loop van de avond verdwijnen de stapelwolken en wordt de wind zwak tot matig van kracht. De zon schijnt nog een tijd met vooral in het noorden nog wat sluierbewolking. Vannacht zijn er heldere perioden en velden hoge bewolking. De temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden, in de grote steden een graadje warmer. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
0: Brazafest, één festival, 2 dagen, duizenden smiles. Brazafest, de super early bird tickets zijn bijna uitverkocht. Pak jouw voordeel en bestel vandaag nog via brazafest.nl. Doe je toch?

0: jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl.
1: Heeft u te maken met een overlijdensgeval in uw familie en moet de uitvaart tot in de puntjes geregeld worden? Wij van Aan Christopher Uitvaart Verzorging staan u respectvol en professioneel bij in deze moeilijke periode door persoonlijke begeleiding vanaf dag 1 tot de laatste dag. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Aan Christopher Uitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Voor informatie bel Aan Christopher Uitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op aanchristopher.nl en ook op onze Facebookpagina.

0: You are. Ujala Radio Headlines. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft in het Witte Huis met de Amerikaanse president Donald Trump gesproken over de productie van Patriot-raketten in Oekraïne. De 20-jarige bestuurder die wordt verdacht van het dodelijke ongeval in Vogelwaarde blijft 60 dagen langer vastzitten. De Amsterdamse beurs herstelde dinsdag, ondanks aanhoudende druk op chipaandelen door zorgen over Chinese concurrentie. En de Franse politie heeft in Orange 5 dode baby's aangetroffen in kartonnen dozen in de woning van een echtpaar. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
1: You are. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Twee bijzonderheden nog op de weg. Om te beginnen de A12 Arnhem richting Duitsland. Bij de grenscontrole is daar een kleine 10 minuten oponthoud. En de A17 in Roosendaal richting Dordrecht. Die is nog altijd dicht tussen knooppunt Noordhoek en Moerdijk. Daar gebeurde vanmiddag een ongeluk met meerdere vrachtwagens. Oprijden kan via de Haarlemmerbrug over de A59 en de A29. En dit gaat tot vannacht 3 uur duren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. In de loop van de avond verdwijnen de stapelwolken en wordt de wind zwak tot matig van kracht. De zon schijnt nog een tijd met vooral in het noorden nog wat sluierbewolking. Vannacht zijn er heldere perioden en velden hoge bewolking. De temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden, in de grote steden een graadje warmer. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad. Indian Restaurant Guru, de plek waar je moet zijn voor jouw Indiase specialiteiten. Met een prachtig rustgevend en modern interieur kan je genieten van je favoriete gerechten. Zoals butter chicken, tandoori lamb chops, brown biryani. Of voor de mensen die van peper houden, tita tita, nu ook de devil's curry met de heeste peper in de wereld. Met 100 zitplaatsen binnen en in de zomer 40 zitplaatsen op het terras kan je je eigen plekje uitzoeken en genieten van heerlijke ijskoude cocktails. Lastig parkeren? Niet bij Guru. Voor de deur aan de Hoofdstraat is ruim voldoende parkeerplaats beschikbaar met zondag gratis parkeren. Reserveer snel bij Indian Restaurant Guru aan de Rijnstraat 157 in Amsterdam. De-guru.nl.
1: BrasaFest. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. BrasaFest. Indoor Summer Edition. GIA Event Center Den Haag. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. 2 dagen non-stop entertainment. Culture, food, music, dance en show. 10,000 party piece. 2 days and 2 areas. Grand Hall full on entertainment. Food plaza en lounge.
2: Let's go.
1: Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustaanse event van het jaar. BrasaFest. Zaterdag 29 augustus vanaf 2 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. Zondag 30 augustus vanaf 2 uur 's middags tot middernacht. BrasaFest. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten met het hele gezin. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op 1 event. BrasaFest. De band met Kirin Kedar, Miss Ange, B-Tune, Steve, Diamonds met Abid, Hans Anupa, The Legends met Nizam, Ibu en Fazil, Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana, Shivam Rajaram met Netra, Umar en Squad met Umar, Rihanna en featuring Tira, Sujol met Surya, Exclusive met Sanjay Randhir, D-Vex Satvika, Sensation met Viresh, Saragama Records Crew met Roshana Rani, Avisha, Sunnyer, Vardin en Vinay. BrasaFest. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, gifts. Best DJ's en dansgroepen. Natch Nation, Dilse Dance, Jazzy Rhythms, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajol, Nachania, Lundwa Kinaak, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie, Sudhir. Get your tickets now via BrasaFest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via officiële festival website BrasaFest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brasa. BrasaFest, get it now on BrasaFest.nl. BrasaFest, powered by UTix.nl en Ujala Radio. Laatste kans, BrasaFest. Koop nu je Super Early Bird tickets tot 31 juli. Koop het nu op BrasaFest.nl. Groeien met je business of next level gaan? Ujala Radio brengt je daar. Mail naar info@ujala.nl en ontdek de mogelijkheden.
3: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl.

0: bestaat expatwonen.nl. Expatwonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Het reisadvies voor Spanje is sinds dinsdag geel vanwege de natuurbranden. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken blijft reizen mogelijk, maar moeten vakantiegangers rekening houden met wegafsluitingen, slechte luchtkwaliteit, evacuaties en verkeershinder. Reizigers wordt geadviseerd het lokale nieuws en de weersverwachting te volgen. De branden hebben dit jaar al ruim 170.000 hectare natuur verwoest. Chiptoeleverancier ASML heeft in het tweede kwartaal opnieuw geprofiteerd van de grote investeringen in AI-infrastructuur. De omzet steeg met 20% tot ruim 1 miljard euro en de netto-winst nam toe tot 285 miljoen euro. Het bedrijf verwacht verdere omzetgroei, blijft investeren in onderzoek en ontwikkeling en rekent voor het lopende kwartaal op een omzet van 1,1 miljard euro. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft in het Witte Huis met de Amerikaanse president Donald Trump gesproken over de productie van Patriot-raketten in Oekraïne. Trump opperde eerder deze maand tijdens de NAVO-top dat Kiev daarvoor mogelijk een licentie krijgt. Volgens Zelensky spraken de leiders ook over diplomatie, mogelijk in relatie tot nieuwe sancties tegen Rusland. De Amsterdamse beurs herstelde dinsdag, ondanks aanhoudende druk op chipaandelen door zorgen over Chinese concurrentie. De AEX sloot 1,1% hoger, terwijl Philips bijna 5% verloor na kwartaalcijfers. Unilever won bijna 8% dankzij sterke resultaten. Basic Fit steeg na winstherstel, Theon daalde 2% en Mercedes-Benz boekte koerswinst na hogere kwartaalwinst. En dan het weer nog? In de loop van de avond verdwijnen de stapelwolken en wordt de wind zwak tot matig van kracht. De zon schijnt nog een tijd met vooral in het noorden nog wat sluierbewolking. Vannacht zijn er heldere perioden en velden hoge bewolking. De temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden, in de grote steden een graadje warmer. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Hi, I'm Katrina Kaif.
5: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
6: Hi, Mehu Farah Khan.
7: Hi, this is Rani Mukherjee.
8: Main Akshay Kumar.
9: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan. And you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.

0: Dit is Ujan Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio. Feel the energy.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download.

0: Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Kisten du Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato din. Aap hem ze baat kersen. Or hem. Aap ze baat kringen. 020-363-0808. Ujala Radio K. WhatsApp nummer hè.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Geen files meer, maar nog wel een wegafsluiting. De A17 Roosendaal-Dordrecht is nog altijd dicht tussen knooppunt Noordhoek en Moerdijk. Daar gebeurde vanmiddag een ongeluk met meerdere vrachtwagens. Omrijden kan via de Haarlemmerdiebrug over de A59 en de A29. En let op, dit gaat tot vannacht 3 uur duren. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: You are, omdat jij bijzonder bent.

0: उजाला रेडियो देश भर में, तू जाने तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में, हाँ हर गांव में हर एक कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो डीएबी प्लस के जरिए उजाला इस वन हेल नहीं लॉन्ग तू जाने तो ढिंढोरा बजा दीजिए.
1: You are.
2: Ujala Radio Headlines. Het reisadvies voor Spanje is sinds dinsdag geel vanwege de natuurbranden. Chiptoeleverancier ASML heeft in het tweede kwartaal opnieuw geprofiteerd van de grote investeringen in AI-infrastructuur. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft in het Witte Huis met de Amerikaanse president Donald Trump gesproken over de productie van Patriot-raketten in Oekraïne. En de 20-jarige bestuurder die wordt verdacht van het dodelijke ongeval in Vogelwaarde blijft 60 dagen langer vastzitten. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
3: You are. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: और महेंद्र कपूर एंड आशा भोसले से गीत आप सुने। फिल्म का नाम है मोहब्बत जिंदगी है, मोहब्बत जिंदगी है।
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. In de loop van de avond verdwijnen de stapelwolken en wordt de wind zwak tot matig van kracht. De zon schijnt nog een tijd met vooral in het noorden nog wat sluierbewolking. Vannacht zijn er heldere perioden en velden hoge bewolking. De temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden, in de grote steden een graadje warmer. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Het reisadvies voor Spanje is sinds dinsdag geel vanwege de natuurbranden. Chiptoeleverancier ASML heeft in het tweede kwartaal opnieuw geprofiteerd van de grote investeringen in AI-infrastructuur. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft in het Witte Huis met de Amerikaanse president Donald Trump gesproken over de productie van Patriot-raketten in Oekraïne. En de 20-jarige bestuurder die wordt verdacht van het dodelijke ongeval in Vogelwaarde blijft 60 dagen langer vastzitten. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Dit is Ujala Radio, jouw geluid, jouw vibe. Je luistert naar Ujala Radio. Ujala Radio, voel de energie. Hier is Ujala Radio. Ujala Radio.
1: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft in het Witte Huis achter gesloten deuren gesproken met Amerikaanse president Donald Trump. Volgens het Witte Huis verliepen de gesprekken positief. Met de Israëlische verkiezingen op 27 oktober in aantocht wil Netanyahu zijn band met Trump benadrukken, terwijl de relatie onder druk staat door meningsverschillen over Iran, Libanon en Gaza. FIFA-voorzitter Gianni Infantino onderzoekt de verkoop van aandelen in de commerciële rechten van WK-toernooien aan private investeerders, meldt de Times. Daarvoor zou het nieuwe bedrijf FIFA Forward Enterprise worden opgericht. Volgens de krant zijn ook personen uit de omgeving van Amerikaanse president Donald Trump benaderd. Het gaat om een miljardendeal. Het reisadvies voor Spanje is sinds dinsdag geel vanwege de natuurbranden. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken blijft reizen mogelijk, maar moeten vakantiegangers rekening houden met wegafsluitingen, slechte luchtkwaliteit, evacuaties en verkeershinder. Reizigers wordt geadviseerd het lokale nieuws en de weersverwachting te volgen. De branden hebben dit jaar al ruim 170.000 hectare natuur verwoest. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft in het Witte Huis met de Amerikaanse president Donald Trump gesproken over de productie van Patriot-raketten in Oekraïne. Trump opperde eerder deze maand tijdens de NAVO-top dat Kiev daarvoor mogelijk een licentie krijgt. Volgens Zelensky spraken de leiders ook over diplomatie, mogelijk in relatie tot nieuwe sancties tegen Rusland. En dan het weer nog? In de loop van de avond verdwijnen de stapelwolken en wordt de wind zwak tot matig van kracht. De zon schijnt nog een tijd met vooral in het noorden nog wat sluierbewolking. Vannacht zijn er heldere perioden en velden hoge bewolking. De temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden, in de grote steden een graadje warmer. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, DAB Plus per, desh bhar mein sunai deta hai. Tu bata de, sab koi se batate. Auto mein tu sun sake, tu ghar mein sun sake hai. Ujala Radio, aur Ujala Radio saath.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft in het Witte Huis achter gesloten deuren gesproken met Amerikaanse president Donald Trump. FIFA-voorzitter Gianni Infantino onderzoekt de verkoop van aandelen in de commerciële rechten van WK-toernooien aan private investeerders, meldt de Times. Het reisadvies voor Spanje is sinds dinsdag geel vanwege de natuurbranden. En chiptoeleverancier ASML heeft in het tweede kwartaal opnieuw geprofiteerd van de grote investeringen in AI-infrastructuur.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: you are.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Mamateotema.
1: You are, you are, you are.
2: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. In de loop van de avond verdwijnen de stapelwolken en wordt de wind zwak tot matig van kracht. De zon schijnt nog een tijd met vooral in het noorden nog wat sluierbewolking. Vannacht zijn er heldere perioden en velden hoge bewolking. De temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden, in de grote steden een graadje warmer. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brazza Fest Indoor Summer Edition. GIA Event Center Den Haag. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Twee dagen non-stop entertainment culture. Food, music, dance, shop. Remix. 10,000 party beats. 2 days and two areas. Grand Hall, full-on entertainment, food plaza en lounge. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustaans event van het jaar, Brazza Fest. Zaterdag 29 augustus, vanaf 2 uur 's middags tot 1 uur 's nachts.

met Kirin Kedar. Miss Ange, B-Tune, Steve. Dimes met Abid, Hans en Anupa. The Legends met Nizam, Ibo en Fazil. Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana. Shivam Rajaram met Natraj. Umar en Squad met Umar, Huyana en Futuring Tira. Sujal met Surya. Exclusive met Sanjay Randhir, D-Wax, Satvika. Sensation met Viresh. Saragama Records Crew met Roshan.

en dansgroepen. Nudge Nation, Dilsey Dance, Dizzy Rhythms, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajal, Nachania Londwan Kinaat, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie, Sudhir. Get your tickets now via brazafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brazafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brasa. Namens Brazafest, get it now on brazafest.nl. Brazafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Laatste kans, scoor uiterlijk 30 juli je super early bird tickets voor Brazafest. Koop het nu op brazafest.nl. Is jouw business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.

0: bent zo'n fan van Bollywood muziek? Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
1: www.ujala.nl.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Enkele duizenden mensen zijn dinsdagavond samengekomen bij het Homo-monument in Amsterdam om de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn te herdenken. Na een minuut stilte spraken onder andere burgemeester Femke Halsema en COC-voorzitter Myrtille Dansen. Ook ooggetuigen Karl en Daan deden hun verhaal. Aansluitend werden bloemen gelegd en kaarsen aangestoken. Een gevangene is vrijdag in de penitentiaire inrichting in Grave meerdere keren neergestoken door een medegevangene, bevestigt de advocaat van het slachtoffer. Volgens hem gaat het om dezelfde verdachte die eerder Camille E., chauffeur bij de moord op Peter R. de Vries, aanviel. Het slachtoffer overleefde de steekpartij en is naar het ziekenhuis gebracht. De dienst Justitiële Inrichtingen reageert later nog. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft in het Witte Huis achter gesloten deuren gesproken met Amerikaanse president Donald Trump. Volgens het Witte Huis verliepen de gesprekken positief. Met de Israëlische verkiezingen op 27 oktober in aantocht wil Netanyahu zijn band met Trump benadrukken, terwijl de relatie onder druk staat door meningsverschillen over Iran, Libanon en Gaza. Het reisadvies voor Spanje is sinds dinsdag geel vanwege de natuurbranden. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken blijft reizen mogelijk, maar moeten vakantiegangers rekening houden met wegafsluitingen, slechte luchtkwaliteit, evacuaties en verkeershinder. Reizigers wordt geadviseerd het lokale nieuws en de weersverwachting te volgen. De branden hebben dit jaar al ruim 170.000 hectare natuur verwoest. En dan het weer nog? In de loop van de avond verdwijnen de stapelwolken en wordt de wind zwak tot matig van kracht. De zon

0: noorden nog wat sluierbewolking. Vannacht zijn er heldere perioden en velden hoge bewolking. De temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden, in de grote steden een graadje warmer. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
2: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala. Food, music, shoppen, dansen en één groot feest. Dat is Brazzavest. De super early bird tickets zijn bijna uitverkocht. Mis het niet. En regel vandaag nog je tickets op brazzavest.nl. Doe jou die keur. Brazzavest.nl voor Toegeridle. De super early bird tickets.

0: you are.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

live vanuit de hoofdstad. Ujana's Brasa Mila Fest, Indoor Summer Edition Den Haag. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes and beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Event Center. Get ready, get ready, get ready. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaans event van het jaar. Brasa Fest, 2 dagen non-stop. Entertainment, music, food, market en entertainment voor het hele gezin. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Ha? Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, jewelry, gifts, culture en market. De allerbeste muziekformaties en artiesten uit te zien op 1 event. Brasa Fest. Check voor meer informatie op brasafest.nl. Koop je super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Check op brasafest.nl. Powered by utix.nl en Ujala Radio. Laatste kans, Brasafest. Koop nu je super early bird tickets tot 31 juli. Koop het nu op brasafest.nl. Binnenkort jarig? Door Janem Dinhe, door Salgrehe. Of ga je trouwen? Door Viva Hone Valhe, door Shadi Hone Valhe. Ja, Kizika Munde Sanskar He. Ujala Radio per vermaais aap deze kehe. Pandra vermaais voor maar €100 op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: de volgende stap?
1: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.
2: Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. De ministers van Buitenlandse Zaken van Oekraïne en Iran hebben telefonisch gesproken na de aanval van de Oekraïne op een Iraans schip op de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een bemanningslid om het leven. Oekraïne ontkent dat burgers doelwit waren en zegt escalatie te willen voorkomen. Iran eist compensatie terwijl beide landen elkaar blijven verwijten Rusland te steunen. Een 26-jarige Nederlander is dinsdag om het leven gekomen toen een boot met 6 Nederlanders en een kapitein kapseisde bij de Iguaçu-watervallen in Brazilië. 2 andere Nederlanders raakten gewond en liggen in het ziekenhuis. De boot sloeg kort na vertrek om. De Braziliaanse marine en politie onderzoeken het ongeluk. De organisator schrapte alle tochten. Enkele duizenden mensen zijn dinsdagavond samengekomen bij het Homo-monument in Amsterdam om de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn te herdenken. Na een minuut stilte spraken onder andere burgemeester Femke Halsema en COC-voorzitter Myrtille Dansen. Ook ooggetuigen Karl en Daan deden hun verhaal. Aansluitend werden bloemen gelegd en kaarsen aangestoken. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft in het Witte Huis achter gesloten deuren gesproken met Amerikaanse president Donald Trump. Volgens het Witte Huis verliepen de gesprekken positief. Met de Israëlische verkiezingen op 27 oktober in aantocht wil Netanyahu zijn band met Trump benadrukken, terwijl de relatie onder druk staat door meningsverschillen over Iran, Libanon en Gaza. En dan het weer nog? In de loop van de avond verdwijnen de stapelwolken en wordt de wind zwak tot matig van kracht. De zon schijnt nog een tijd met vooral in het noorden nog wat sluierbewolking. Vannacht zijn er heldere perioden en velden hoge bewolking. De temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden, in de grote steden een graadje warmer. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
1: Brazzafest komt eraan. De super early bird tickets vliegen de deur uit en zijn bijna uitverkocht. Wacht niet te lang en score jouw tickets vandaag nog op brazzafest.nl.
2: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
1: Ujala Radio, raad door 24 ghanta lagataar aapkeliye doorgaat hier. Aur haan, tu mange hai ga. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Deel ze baat kunnen hij? Toch hem bij. Deel ze af ze baat kunnen je. Harikjes. Raad tot dien. Aap hem ze baat kunnen.

You are. Ujala Radio Headlines. De ministers van Buitenlandse Zaken van Oekraïne en Iran hebben telefonisch gesproken na de aanval van Oekraïne op een Iraans schip op de Kaspische Zee. Een 26-jarige Nederlander is dinsdag om het leven gekomen toen een boot met 6 Nederlanders en een kapitein kapseisde bij de Iguaçu-watervallen in Brazilië. Enkele duizenden mensen zijn dinsdagavond samengekomen bij het Homo-monument in Amsterdam om de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn te herdenken. En een gevangene is vrijdag in de penitentiaire inrichting in Graven meerdere keren neergestoken door een medegevangene, bevestigt de advocaat van het slachtoffer. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. De ministers van Buitenlandse Zaken van Oekraïne en Iran hebben telefonisch gesproken na de aanval van de Oekraïne op een Iraans schip op de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een bemanningslid om het leven. Oekraïne ontkent dat burgers doelwit waren en zegt escalatie te willen voorkomen. Iran eist compensatie terwijl beide landen elkaar blijven verwijten Rusland te steunen. Een 26-jarige Nederlander is dinsdag om het leven gekomen toen een boot met 6 Nederlanders en een kapitein kapseisde bij de Iguaçu-watervallen in Brazilië. 2 andere Nederlanders raakten gewond en liggen in het ziekenhuis. De boot sloeg kort na vertrek om. De Braziliaanse marine en politie onderzoeken het ongeluk. De organisator schrapte alle tochten. Enkele duizenden mensen zijn dinsdagavond samengekomen bij het Homo-monument in Amsterdam om de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn te herdenken. Na een minuut stilte spraken onder andere burgemeester Femke Halsema en COC-voorzitter Myrtille Dansen. Ook ooggetuigen Karl en Daan deden hun verhaal. Aansluitend werden bloemen gelegd en kaarsen aangestoken. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft in het Witte Huis achter gesloten deuren gesproken met Amerikaanse president Donald Trump. Volgens het Witte Huis verliepen de gesprekken positief. Met de Israëlische verkiezingen op 27 oktober in aantocht wil Netanyahu zijn band met Trump benadrukken, terwijl de relatie onder druk staat door meningsverschillen over Iran, Libanon en Gaza. En dan nog even het weer. Vannacht zijn er heldere perioden. De temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden. In de grote steden is het nog een graadje warmer. Woensdagochtend is het zonnig en wordt het snel warm. Halverwege de ochtend is het met 25 graden op de eerste plaatsen zomers warm. En tegen de middag stijgt de temperatuur naar 30 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ben je heerlijk thuis of zit je lekker in de auto? Of ben je gewoon gezellig op het werk? Waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent, Ujala Radio is bij je. Altijd staat in staat op elk moment van de dag. Ujala Radio, toch?

You are. Ujala Radio Headlines. De ministers van Buitenlandse Zaken van Oekraïne en Iran hebben telefonisch gesproken na de aanval van Oekraïne op een Iraans schip op de Kaspische Zee. Een 26-jarige Nederlander is dinsdag om het leven gekomen toen een boot met 6 Nederlanders en een kapitein kapseisde bij de Iguaçu-watervallen in Brazilië. Enkele duizenden mensen zijn dinsdagavond samengekomen bij het Homo-monument in Amsterdam om de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn te herdenken. En een gevangene is vrijdag in de penitentiaire inrichting in Graven meerdere keren neergestoken door een medegevangene, bevestigt de advocaat van het slachtoffer. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: are.
1: You are.
0: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. De ministers van Buitenlandse Zaken van Oekraïne en Iran hebben telefonisch gesproken na de aanval van de Oekraïne op een Iraans schip op de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een bemanningslid om het leven. Oekraïne ontkent dat burgers doelwit waren en zegt escalatie te willen voorkomen. Iran eist compensatie terwijl beide landen elkaar blijven verwijten Rusland te steunen. Een 26-jarige Nederlander is dinsdag om het leven gekomen toen een boot met 6 Nederlanders en een kapitein kapseisde bij de Iguaçu-watervallen in Brazilië. 2 andere Nederlanders raakten gewond en liggen in het ziekenhuis. De boot sloeg kort na vertrek om. De Braziliaanse marine en politie onderzoeken het ongeluk. De organisator schrapte alle tochten. Enkele duizenden mensen zijn dinsdagavond samengekomen bij het Homo-monument in Amsterdam om de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn te herdenken. Na een minuut stilte spraken onder andere burgemeester Femke Halsema en COC-voorzitter Myrtille Dansen. Ook ooggetuigen Karl en Daan deden hun verhaal. Aansluitend werden bloemen gelegd en kaarsen aangestoken. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft in het Witte Huis achter gesloten deuren gesproken met Amerikaanse president Donald Trump. Volgens het Witte Huis verliepen de gesprekken positief. Met de Israëlische verkiezingen op 27 oktober in aantocht wil Netanyahu zijn band met Trump benadrukken, terwijl de relatie onder druk staat door meningsverschillen over Iran, Libanon en Gaza. En dan nog even het weer. Vannacht zijn er heldere perioden. De temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden. In de grote steden is het nog een graadje warmer. Woensdagochtend is het zonnig en wordt het snel warm. Halverwege de ochtend is het met 25 graden op de eerste plaatsen zomers warm. En tegen de middag stijgt de temperatuur naar 30 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Ujala Radio, al jaren uw favoriet. Vermaais, familieberichten, nieuws, advertenties, stories. En natuurlijk de mooiste nummers. Stay tuned on Ujala Radio.

You are. Ujala Radio Headlines. De ministers van Buitenlandse Zaken van Oekraïne en Iran hebben telefonisch gesproken na de aanval van Oekraïne op een Iraans schip op de Kaspische Zee. Een 26-jarige Nederlander is dinsdag om het leven gekomen toen een boot met 6 Nederlanders en een kapitein kapseisde bij de Iguaçu-watervallen in Brazilië. Enkele duizenden mensen zijn dinsdagavond samengekomen bij het Homo-monument in Amsterdam om de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn te herdenken. En een gevangene is vrijdag in de penitentiaire inrichting in Grave meerdere keren neergestoken door een medegevangene, bevestigt de advocaat van het slachtoffer. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. De ministers van Buitenlandse Zaken van Oekraïne en Iran hebben telefonisch gesproken na de aanval van de Oekraïne op een Iraans schip op de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam daarbij een bemanningslid om het leven. Oekraïne ontkent dat burgers doelwit waren en zegt escalatie te willen voorkomen. Iran eist compensatie terwijl beide landen elkaar blijven verwijten Rusland te steunen. Een 26-jarige Nederlander is dinsdag om het leven gekomen toen een boot met 6 Nederlanders en een kapitein kapseisde bij de Iguaçu-watervallen in Brazilië. 2 andere Nederlanders raakten gewond en liggen in het ziekenhuis. De boot sloeg kort na vertrek om. De Braziliaanse marine en politie onderzoeken het ongeluk. De organisator schrapte alle tochten. Enkele duizenden mensen zijn dinsdagavond samengekomen bij het Homo-monument in Amsterdam om de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn te herdenken. Na een minuut stilte spraken onder andere burgemeester Femke Halsema en COC-voorzitter Myrtille Dansen. Ook ooggetuigen Karl en Daan deden hun verhaal. Aansluitend werden bloemen gelegd en kaarsen aangestoken. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft in het Witte Huis achter gesloten deuren gesproken met Amerikaanse president Donald Trump. Volgens het Witte Huis verliepen de gesprekken positief. Met de Israëlische verkiezingen op 27 oktober in aantocht wil Netanyahu zijn band met Trump benadrukken, terwijl de relatie onder druk staat door meningsverschillen over Iran, Libanon en Gaza. En dan nog even het weer. Vannacht zijn er heldere perioden. De temperatuur daalt naar 16 tot 19 graden. In de grote steden is het nog een graadje warmer. Woensdagochtend is het zonnig en wordt het snel warm. Halverwege de ochtend is het met 25 graden op de eerste plaatsen zomers warm. En tegen de middag stijgt de temperatuur naar 30 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.